0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Het water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
3: King, King, King, King. King. Distortion.
4: Let the body set the flow. Let the body set the flow. Let

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
0: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: King. Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
11: Goedemorgen.
12: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen.

0: De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Kink Distortion.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
1: Slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow,
14: kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
22: Welkom. Dit is Kink Distortion.
23: Kink Distortion.
24: Keihard in de ochtend.
22: Kink.
25: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
26: Jeetje, dan is het alweer juli. Volgens mij gaan de scholen alweer een paar scholen, althans een paar gebieden alweer de laatste weken. Het gaat hard, hè?
27: Oh. Goedemorgen.
26: Goedemorgen, lieve metalvrienden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Keihard in de Ochtend op Kink Distortion. We zijn er weer tot 9 uur vanochtend. En vandaag laat ik je onder andere kennis maken zo dadelijk met de nieuwe single van Bring Me The Horizon. En wat een rammer is dat. Die had ik niet verwacht. Zal ik zo gaan uitleggen. Maar zoals altijd draaien we eerst een plaat van een band die vanavond ergens in het land staat. En in Tilburg in 013 staat vanavond voor de tweede avond The Black Crowes. Je weet wel, de band rondom de broertjes Robinson, die af en toe rollenbollend Robinson door de gang heen gaan. Maar ook hele fijne platen maken. En die hoor je vandaag als eerste in Keihard in de Ochtend. Black Crowes, dit is Profane Prophecy.
0: Keihard in de Ochtend. Met Mike Arns. King Distortion.

fluitend door het leven gaan ze, dat hoor je. Rammstein, Engel, King Distortion. Dit is keihard in de ochtend. Ik kreeg een appje van luisteraar Max. En Max die zei, heb je de nieuwe single van The Humanizer al gehoord? Gisteren kwam die uit. Dat was dus een paar dagen geleden dat ik het appje kreeg. En het is weer terug naar The Roots. Heb je hem gehoord? Staat hij in de lijst van Aggerman? Nou, afgelopen week nog niet. Misschien komende week. Afgelopen week stond hij er nog niet in. Maar het geval is dat 20 jaar geleden bracht Bring Me The Horizon Count Your Blessings uit. En er komt een repented version uit met een heropname van dat debuutalbum. En Dehumanized is de enige nieuwe compositie die dan hier wordt toegevoegd. En het is inderdaad een terugkeer naar de roots. En ik moet zeggen, ik was Bring Me The Horizon echt uit het oor verloren. Ze hadden me een beetje in slaap gesust de afgelopen jaren met alle platen die ze hadden uitgebracht. Het was me toch een beetje too lo-fi. Maar deze is weer terug naar de roots. En ja, je hoort weer blast beats, je hoort weer zware breakdowns. En de continu schreeuwende vocalen van Oli Sykes. Nu op King Distortion. Dit is Bring Me The Horizon. Die

De kennismaking met Baroness was op Forta Rock, dag 2012. Even een blote kopie. En een van de tracks die ze toen speelden en waar ik helemaal wild op ging, A Horse Called Golgotha. En deze hoorde je zo net in keihard in de ochtend op King Distortion. Daarvoor nog, even voor de administratie, Slayer en Dead Skin Mask. Iemand vroeg net aan mij, kunnen we jou dan via de app bereiken? Want je had het over een berichtje die had je gekregen van Max. Ja, dat kan. Je kunt mij namelijk appen via mijn hotline. Een keihard in de ochtend hotline. 06-35-66-53-92. Dat is 06-35-66-53-92. Zometeen Dimo Bougier op King Distortion. Maar eerst Machine Head.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: King Distortion!

En dat laatste klinkt mij in de oren als na na na na na. Stone Sour en Absolute Zero op King Distortion, keihard in de ochtend. Ooit uitgebracht met een single, of als single met een dubbele A-kant. Gone Sovereign, dat is de andere kant. En misschien gaan we die ook nog wel eens ooit draaien. Maar eerst gaan we nu naar Harlingen, naar Friesland. Want daar is de band die verantwoordelijk is deze week voor mijn grote, dikke, ikke tip. En dat is een tip die ik hele week draai in keihard in de ochtend. Omdat ik het een fantastische single vind die iedereen elke dag mag horen. Vandaag, of eigenlijk de hele week, is dat Bone Ripper. Dit is de single van Bone Ripper, Deeds Define. En die staat op het nieuwe album Radiant in Ruin. En die kwam afgelopen vrijdag uit.

0: Amon Amarth en goed nieuws voor alle Amon Amarth fans. Want de band heeft eindelijk bevestigd dat er eind dit jaar een nieuwe plaat gaat komen. Titel is nog niet bekend, maar eind 2026 dan staat de release date voor het nieuwe album van Amon Amarth gepland. Zometeen nog Starless van A Perfect Circle. Na 8 uur Rage Against the Machine, Bullet in the Head. En mag je meegaan welke plaat deze week uit mijn platenkast
1: opeens
0: is gevallen.
1: Zitten we zonder stroom.
0: Maar is nog Parkway
1: water,
0: Drive, King Distortion, Keihard in de Ochtend en Sacred.
1: Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
5: Kruidvat,
4: naar de woningbouw.
5: Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En Melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: Kink Distortion.
17: Keihard in de ochtend.
15: Kink.
18: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Obituary en Slowly We Rot op King Distortion. Daarvoor hoorde je nog Rage Against the Machine en Bullet in the Head. Het is keihard in de ochtend en hadden we het vorige uur al goed nieuws voor die Amon Amarth fans dat er eind 2026 een nieuw album gaat komen. We hebben nu goed nieuws voor de Mastodon fans, want er is inderdaad ook een nieuw album van Mastodon op komst. En dat heeft de band inmiddels bevestigd. 9e studioalbum komt eraan. Dit jaar nog. Eerste single, die is al bekend, hè? Your Ghost Again. Die verscheen een week of 3 geleden. Emotioneel eerbetoon aan Brad Hinds, voormalig gitarist. En de albumtitel is nog niet officieel vrijgegeven. Maar, en dat wordt gemeld door meerdere bronnen, het zou wel eens Poisonous Weapons kunnen zijn. Hou het in de gaten, Poisonous Weapons. Mastodon, kom nu op King Distortion. Oudje van het album The Hunter. Dit is Curl of the Burl.

0: En hadden we in het vorige uur al goed nieuws voor de Amon Amarth fans. Nu dus ook voor de Mastodon fans. Dit jaar komt er nog een nieuw album. Negende studioalbum. En die gaat waarschijnlijk dus heten Poisonous Weapons.
1: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
0: We gaan een spelletje doen. Iets wat ik ook in de keiharde heb gedaan. De show die ik hier in het verleden op Kink Distortion heb gedaan. En tegenwoordig nog doe, bij de Lotus Zware Jongens. Plaat is uit mijn platenkast gevallen. Ik geef een omschrijving. Jij mag het raden. Wat kun je winnen? Helemaal niks. Alleen je eigen goede gevoel. Je eigen vreugdemomentje. Je eigen hyperdepiep hoera beleving. En vandaag is het een plaat in 1989. Het vierde album van de band. De band komt uit Nederland. Dat is alvast de eerste setje van hints. Opgenomen in de Zeezicht Studios in Haarlemmerliefde. Lieden, sorry, ik dacht dat er een F tussen stond. Klinkt zo lief. En in Holland is dat natuurlijk. Gedaan door John Sonneveld. En ook nog in de Bullet Sound Studio in Nederhorstenberg. En dat alles tussen december 1988 en februari 1989. Hij is ook gemixt in de Bullet Sound Studios in Nederhorstenberg. En de mastering is gedaan in Londen. En dat werd gedaan in de Tape One Studios. Heb je al een idee? John Sonneveld, Ritchie Studios, vierde album van de band. Band komt uit Nederland. Gaan we even naar het artwork. Oh ja, en CBS, dat is het platenlabel. Die hint geef ik ook nog even mee. Dan gaan we naar het artwork. Ik zie bovenin op het cd-boekje de naam van de band staan in grijs-blauw-kleurige lettersachtig. Dan een rode woestijn met een soort rode zon ook aan de hemel. En wat bergen op de achtergrond. En vooraan dit tafereeltje loopt een schorpioen. Met, is dat een klok of een munt? Nee, een zakhorloge ligt er in het zand. En er zit iemand geknield met een sluier om zich heen, met een cap om zich heen in beeld. En heb ik het al makkelijk gemaakt? Denk het wel, hè? Denk het wel. Weet je het al? Het is echt een classic. De band ga ik even opnoemen. De line-up van toen. Jan Somers op gitaar. We hadden Leon Groei op zang. John Snels was de drummer. Jan Bijlsma, de bassist. Arjen Lucassen, de gitarist. En dan heb ik het natuurlijk over Vengeance. En in mijn oren eigenlijk voor mij het laatste echte Vengeance-album. Dat is mijn favoriete album, denk ik ook wel, van de band. En welke track gaan wij draaien? Nou, dat is wel heel leuk, want ik was een aantal jaar geleden op visite bij Arjen Lucassen. Toen hadden we het over zijn split bij Vengeance, wat na de Arabia Tour zo'n beetje begon. En toen zei hij, dit is mijn allerfavorietste nummer, Arabia. En eigenlijk, zegt hij, kun je in dit nummer al een beetje horen wat ik daarna qua composities ging brengen. Nu op King Distortion, Vengeance en Arabia.

tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en verdedige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
12: Kink Distortion.

0: misschien wel een van de mooiste baslijnen uit de jaren 90, samen met No More Tears van Ozzy Osbourne. Wood van Alice in Chains, keihard in de ochtend, is dit op King Distortion. En we gaan even naar het weer van vandaag. Woensdag 1 juli, aangename zomerdag wordt er verwacht. Met hier en daar misschien wel ergens in het land een korte bui. Overwegend droog dus, maar het kan gebeuren dat je zomaar een druppel op je kopje krijgt. Een zwakke tot matige westelijke wind tot noordwestelijke wind. Het is eigenlijk ideaal weer om buiten te zijn vandaag. En je bent natuurlijk heel benieuwd wat de exacte temperatuur op dit moment is. De hondenuitlaattemperatuur. Je moet dan naar buiten met je hondje. En wij hebben op het dak van de King Studios de keihard in de ochtend weermachine staan. En onze koffiejuffrouw Daphne, zij is speciaal voor jullie naar boven om te kijken op die keihard in de ochtend weermachine wat de exacte hondenuitlaattemperatuur van dit moment is.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: Keihard in de ochtend.
3: Met Mike Arndt.
2: King Distortion.

Mooi rijtje van drie weer op King Distortion. Je hoorde achter In Under Corn en Everything I've Known. Nemesis van Arch Enemy en Jeanette Epica. Band die afgelopen week enorm goede indruk weer maakte. Als support van Iron Maiden. Je hoorde natuurlijk Avatar, The Final Incarnation. En als we het toch over Avatar hebben. Dit is Avatar, hun nieuwe single Crying Fire. Plaat die afgelopen week nog op nummer 1 stond in de lijst van Acherman.

Avatar en hun laatste single Crying Fire op Kink Distortion. Tot zover keihard in de ochtend van 1 juli 2026. Vanmiddag op Kink Distortion kun je om 4 uur nog naar Teleurgang luisteren. En vanaf 5 uur is er de herhaling van De Loodzware Jongens van afgelopen zaterdag. En morgen vroeg, dan zijn wij er weer vanaf 7 uur met een nieuwe keihard in de ochtend. En nu even in een soort van zen-toestand afscheid van je voor vandaag. Cas draait nog zo dadelijk de mooiste platen voor je op Kink Distortion. En dit is nog Metallica en The Unforgiven 3. Tot morgen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
18: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
13: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
7: Play.
8: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
7: Yeah.
8: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
7: Hamster!
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
0: Kink Distortion.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
6: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
1: Slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: King Distortion.

0: Distortion.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
10: Boeie!
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes!
11: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster!
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snack tomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
8: Aldi, je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is. Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Odido. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
17: Boeie.
18: Alle hak, tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: Alle Iglo Fish Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
17: Zo hé.
18: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
17: Yes.
18: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
17: Hamster.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze. In een leuk plaatsje.
22: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
24: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
25: Welkom. Dit is Kink, de

0: Tank. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
12: Vitepro met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl. King Distortion.

0: het Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
8: Odido. Zo, wat is het waren?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
3: Slag, dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze! In een leuk plaatje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
17: gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: King Distortion.

0: Distortion.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
7: Zo hé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: Met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Kink Distortion.

0: Goeiedag, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Teloorgaan, het radioprogramma van Zware Metalen op King Distortion. Ik, Remco Vaarse, hoofdredacteur van Zware Metalen, ben in voetbalsferen samen met mijn collega hoofdredacteur Pim Kastelein. Wij draaien al een tijdje en we gaan nog lekker mee door. Muziek van bands uit landen die deelnemen aan het WK 2026 in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Alle bands die zich hebben gekwalificeerd komen langs in de afleveringen van Teloorgaan die al zijn geweest en nog gaan komen. En we zijn inmiddels aangekomen bij groep I. En daarin speelt Frankrijk. En daarom hoorde je Set met het nummer Metal Noir van het album La Morsure du Christ uit 2021. We blijven een beetje in Franse sferen. Goeiedag trouwens, Pim. Want we gaan naar Senegal en daar spreken ze Frans.
1: Ja, helaas blijven we niet in Franse sferen, want we gaan helemaal niet naar Senegal. Het klopt inderdaad dat Senegal het volgende land is wat we zouden moeten doen volgens de programmering van de WK-pools. Maar hier geef ik me gewonnen voor het eerst. We zijn aangekomen bij Pool I. En het is me gelukt met Curaçao. Het is me gelukt met Kaapverdië. Maar Senegal bleek toch echt gewoon net even een te moeilijke opgave. En dus gaan we niet naar Senegal, maar naar Argentinië. Want ik heb gezocht naar een enigszins metalachtige band met een verwijzing naar Senegal. Dat is ook al niet erg makkelijk. Maar ik heb gevonden de Senegal Grindcore Mafia. Dit is een Argentijnse band met volgens mij een verwijzing naar Swedish House Mafia, maar dan dus Senegal Grindcore Mafia. En is een proggy band die best wel leuke muziek maakt. En ik hoop dat ze hele warme gevoelens hebben voor het land Senegal. Dus wij gaan luisteren naar Senegal Grindcore Mafia met het nummer 3DXH.

0: Pim moest zich gewonnen geven bij Senegal. Metal en Senegal gaat niet samen. Ik ging verder in groep I met Irak. Denk jij, Pim, dat metal en Irak wel samen gaan?
1: Ik denk niet dat er heel veel metalbands uit Irak komen, maar er zullen er wel een paar zijn. Ik kan me herinneren dat wij met Zware Metalen wel eens een nieuwsberichtje hebben geschreven over, hey, kijk eens, er is ineens een Irakese metalband of zo. Dus vertel maar, welke band is dat?
0: Akrasikauda. Ik heb geen idee hoe ik dit uit moet spreken. In ieder geval een groove trash band die sinds 2000 bestaat, maar volgens de encyclopedia Metallum al heel lang on hold is. Hebben één album uitgebracht, Gilgamesh. En daarvan heb ik geselecteerd Quest for Eternity van de bandnaam die ik niet nog een keer ga herhalen.

We hadden het moeilijk met Senegal, Grindcore, Mafia en Accra Sicauda. In het WK voetbalthema hier bij Teloorgang op King Distortion. En dan kom je ineens bij een land waarbij je struikelt over de metalbands. En dan vraag je af, is het nou moeilijker om iets te kiezen voor Noorwegen of moeilijker om iets te kiezen voor Irak? Ik vond het erg moeilijk om iets voor Noorwegen te kiezen. Want dat is natuurlijk gewoon een voorrecht wat heel zwaar op mijn schouders rust. Dat privilege. En ik heb dus maar gewoon heel de black metal scene links laten liggen. Lekker recalcitrant als ik ben en ik zie Remco al fronsen hier. Ik heb een nummertje geselecteerd van Kvelertak. Die wel duidelijk geluisterd hebben naar black metal. Maar daar destijds een hele eigen spin aan hebben gegeven. En zelfs mochten meetoeren met Metallica. Die energie, die frisse wind, die voel je niet echt meer tegenwoordig bij de band. Maar elke keer als ik Ulvetiet opzet, dan word ik teruggebracht naar 2010. Wat een geweldige band was dit toen. Kvelertak, Ulvetiet.

Kvelertak. In het voorprogramma van Metallica, ik kan me dat nog herinneren. Het was werkelijk verschrikkelijk. Door naar groep J, Argentinië. Dat kost me ook geen moeite om daar een band uit te selecteren. Want ik heb een favoriet uit dat land. Los Males del Mundo. Black metal band sinds 2016. Het zou u niet verbazen, beste luisteraar van Teloorgang, dat het een black metal band is. Op het album Descent Towards Death uit 2021 staat Nothing But A Lie. Blijf luisteren. Zometeen na de break zijn we terug met muziek vanuit deelnemende landen als Algerije, Oostenrijk, Jordanië. Zullen we voor Jordanië iets gevonden hebben? En zullen we echt Moonspell gaan draaien als we het over Portugal hebben? Je hoort het zometeen. Nu eerst Los Males del Mundo.

0: Je hoorde Chaotic Proliferation van Devast, een band uit Algerije. En je luistert nog steeds naar Teloorgang, radioprogramma van zware metalen bij Kink Distortion. Daar doen we al een tijdje een thema in een aflevering waarbij we nummers draaien van elk deelnemend land aan het WK voetbal. En daarom draaiden we iets van Algerije. Bij Teloorgang proberen we altijd zoveel mogelijk kwaliteit te draaien. Zeker als we nieuwe muziek mogen uitkiezen. Dan zijn we altijd wel van de partij. En denk ik dat het voor de luisteraars wel smullen kan zijn wat we selecteren. Maar met dit thema moet je soms gewoon roeien met de riemen die je hebt. En als je dan een metal band moet uitkiezen uit Algerije. Tja, dan is er altijd wel een brutal death metal band afkomstig uit het meest obscure land dat je kan bedenken. En dat was dit. Denk ik. Dat hebben we zojuist gehoord. Prima onderhoudend, maar heel veel kan je er niet over zeggen. Het is niet, niet echt iets wat in vuur en vlam staat, vind ik zelf dan. Remco, heb jij iets wat wel in vuur en vlam staat?
1: Nou, dat past wel een beetje bij deze band uit Oostenrijk, tegenstander van Algerije in groep J op het WK. Ik kwam terecht bij Belvacor, natuurlijk wel bekend. Levert al jaren het ene na het andere goede dead black metal album af. Ik bleef hangen bij de plaat The Devils uit 2022. En ik dacht, laten we voor deze leuke aflevering van Teloorgang Totentanz, Dans Macabre, eens gaan draaien. Dat gaan we doen. Belvacor.

0: Remco vroeg zich net al af of het me gelukt zou zijn om een metalband te vinden uit Jordanië. En dat is me wel degelijk gelukt. Sterker nog, ik sta ervan versteld van de professionaliteit van de band die ik uit dit land heb gevonden. Bilocate is een death doom band. Ze noemen zichzelf Dark Oriental Metalers. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben, maar goed, online wordt het vaak omschreven als death doom. Remco, je bent best wel van de death doom. Ken je deze band, Bilocate?
1: Ik kan dat niet bevestigend beantwoorden.
0: Nou, dan gaan we zo meteen dat samen ontdekken met de luisteraar hier bij Teloorgang op Kink Distortion. Waarom dit zo professioneel is, ik ga gewoon eens even vertellen wie het artwork heeft gemaakt voor deze plaat van Bilocate, het album Sudden Death Syndrome, waar het is opgenomen en waar het is gemasterd. En dan vraag je af hoe iemand uit Jordanië of een metalband uit Jordanië dat voor elkaar heeft gekregen. Dus het artwork is ontworpen door Dennis Siebein, die artwork heeft gemaakt voor bands als Draconian, Chimera en Aborted. Dan hebben we muziek die gemixt en gemasterd is in Fascination Street Studio in Zweden door producer Jens Bogren van Opeth, Catatonia, Bloodbath, Amon Amar, Symphony X en Paradise Lost. En dan hebben we ook nog vocals die zijn opgenomen met iemand die een engineer was voor Iron Maiden en Saxon. Nou, dat is echt een rijtje klassieke metalbands waar niet heel veel andere metalbands mee hebben samengewerkt. Niet direct qua muziek, maar meer qua mensen die ook hebben opgenomen voor die bands. Dat is natuurlijk ontzettend interessant. En ik denk dat de productiewaarde dus zeker ook wel is bij deze Dark Oriental Metalers van Bilocate. Wij gaan luisteren naar het nummer The Dead Sea van het album Sudden Death Syndrome, alweer bijna 20 jaar oud.

0: The Dead Sea van Bilocate. En daarvoor de gigantisch lange intro van Pim. Dus ik hoop dat u nou allemaal nog luistert naar deze bijzondere thema-aflevering.
1: Is het allemaal goede duiding?
0: Goede duiding. Het gaat om de muziek. Deze bijzondere thema-aflevering van Te Lolgang. We draaien muziek van bands uit deelnemende landen aan het WK 2026. We zijn aangekomen in groep K, Portugal. En dan zou het natuurlijk wel ontzettend flauw zijn om daar gewoon Moonspell te selecteren. Want ja, het is niet dat Portugal bekend staat onder zijn enorme aanbod metal bands. Om dan gelijk de meest voor de hand liggende te nemen, is heel flauw. Dus daarom heb ik dat gedaan. Want het is gewoon een geweldige band. Irreligious uit 1996 is en blijft gewoon, ja, misschien wel het beste album van Moonspell. En daarop staat het geweldige, en we gaan allemaal meezingen, Herr Spiegelman.

0: lekker makkelijk voor mij, dus Moonspell. Ik geef het gelijk nog even toe, Pim. Het lijkt wel een beetje dat jij voor deze serie thema-afleveringen echt wel de lastigste landen in je maag geschoven hebt gekregen. Want jij kreeg dus de opdracht om een metal band uit Congo-Kinshasa te zoeken. De eerste vraag is, hoe komen die gasten in godsnaam op het WK? En de tweede vraag is, hebben ze een metal band daar?
1: Ik kan niet veel zeggen over de logistiek van Congo DR. En ik kan ook vrij weinig zeggen over de metal scene daar. Ik heb deze met een klein beetje inspiratie, met een klein beetje creativiteit uitgekozen. Er is namelijk wel een redelijke jazz-funk/blues scene. En nou wil het zo zijn dat sommige hardrockbands ook best wel bluesy uit de hoek kunnen komen. In de psychedelische hoek heb je dat ook een beetje. Dus ik denk dat er in de band Kingongolo Kenyatta elementen zitten die lijken op metalmuziek. En dan heb ik het over de spanningsopbouw en de zware baslijn. En als je hier wat distortion overheen zou gooien, dan zou het misschien wel gewoon als metal kunnen klinken. Dus ik heb even met een hele grote dosis vals spelen uiteindelijk toch nog iets kunnen vinden uit het land Congo DR. Ja, volgens mij heb ik gewoon pech inderdaad met die landen in het WK voetbal. Jij hebt steeds het hoogst genoteerde land van elke pool. En daarom mag jij heavy hitters als Frankrijk, België, Nederland uitkiezen. Ja, dat zijn voetballanden, dat zijn ook metallanden. En ik doe dan het afvoerputje van het WK voetbal. En dat is dan ook meteen vaak een afvoerputje op metalgebied. Het is wat het is. Afvoerputjes, daar gaan we mee afsluiten hier. Kingongolo Kenyatta, jazz funk, waar misschien metal in terug te horen is. We draaien de nummer Toko Lembate. En verwelkomen je graag terug volgende week weer bij een aflevering van Teloorgang op King Distortion. Ondertussen kan je terecht op zwarenmetalen.com voor albumrecensies, nieuwsberichten, liveverslagen, interviews, podcasts, informatie over de radioshow waar je nu naar luistert en nog heel veel meer. Tot de volgende keer.

0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Na South of Heaven en Into the Grave, deze week eindelijk weer eens een keer vanuit onze thuishonk, de DB's in Utrecht. Leuk je luistert naar de Loodzware Jongens, waar we een gast ontvangen. Echt ongelooflijk. Dit is de meest bijzondere gast die we ooit hebben gehad. Ik ga je zo vertellen wie het zijn. Maar eerst mijn vaste tafelgasten. Trouwens,
1: gasten?
0: Gast is het.
1: Rick
0: is weer terug van vakantie.
1: Yep.
0: Opgeladen en al. Wat zie jij ontzettend gezond en
1: lekker,
0: gelukkig uit.
1: Net zo bloedheet als dat ik het daar had, dat wel. Maar,
0: Waar was je?
1: Griekenland. Op Lefkas.
0: Lefkas.
1: Ja, een heel klein dorpje. Nikiana heette dat.
0: Ja.
1: Was verder geen fuck te doen, maar dat was eigenlijk wel lekker.
0: Ja, dat snap ik. En heb je een weekje gezeten of zo?
1: Een weekje gezeten. Okay. Elke dag gyros. Oezo, biertjes en een zwembad.
0: En dat was
1: dat
0: het.
1: Was het.
0: En hoeveel warm was het daar?
1: 34 ook zo'n beetje. Een beetje als dit, maar het is daar toch anders.
0: Dat weet ik, ja. Het is,
1: Met een briesje van de zee en toch net even beter uithouden dan deze bloedhitte hier.
0: Ja, en ik was dus slim om een lange broek aan te trekken.
1: Dus weet je, nu al helemaal kapot.
0: Het is heel handig inderdaad. Ja. Goed, het is niet anders. Ja, vandaag geen Ruter, die had andere verplichtingen. En Sid, ja, die is er ook niet.
1: Die schittert weer door afwezigheid.
0: Ja, die schittert ook in afwezigheid. Ja, dus ja, goed, het is niet anders.
1: Concertagenda is altijd op de site te lezen.
0: Ja, exact. Dus wat betreft...
1: houdt hij wel bij.
0: Gaat het helemaal goed komen. Wij gaan eerst maar eventjes een track draaien van een, ja, voor mij toch relatief nieuwe band. The Chosen. Heb jij daar ooit van gehoord?
1: Nee, mij ken ik niet. Jullie, jongens? Die we nog niet verklappen wie het zijn. Maar,
0: nee, ook nooit gehoord. Nou ja, goed, op 22 mei hebben zij hun derde album uitgebracht.
1: Oké. Okay.
0: De ding heet At the Behest of Dreadful Lords. Een Groningse band die blackened death thrash metal maken.
1: Dat is een hele mond vol.
0: Ja, dat is het inderdaad, ja. Dus laten we even gaan luisteren naar The Chosen.
1: Ja.
0: Klaar voor?
1: Yes.

0: geworden bewustzijn van het universum heet dit nummer van The Chosen.
1: The Chosen is het, denk ik.
0: Oh, ja, ik heb hier Chosen staan.
1: Er staan dubbele puntjes op de O.
2: Ja, er staat een trema op.
0: Ja. Oh, is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nou, dat mag niet uit.
0: De Chosen dan?
1: De Chosen, denk ik.
0: Waarschijnlijk om wat afwijkend te zijn
1: volgens
0: van andere Chosen.
1: Want ik zit even op Facebook te kijken. Ook volgens mij een relatie met Zwaard gekregen.
0: Ja, klopt. Ah, okay. Daar hebben ze een deal inderdaad.
1: Ja. Ja. Ah, nice.
0: Ja, wel leuk toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, jongens. Het is de tijd, denk ik, hè?
1: We gaan er weer voor.
0: Ja, ja.
1: Komt-ie dan, hè?
0: We gaan de gasten even romantisch voorstellen, heren.
1: Zonder interruptie van Rutger dit keer.
0: Oh, dat is wel lekker inderdaad.
1: Zal ik mijn mond houden?
0: Wat je wil. Voel je vrij, vooral.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Vanavond laten we de kaarsen zachtjes flakkeren. Schenken we een glas rode wijn in. En kijken we samen naar de sterrenhemel boven de Veluwe. Want uit de bossen rondom Apeldoorn kwam niet zomaar een band tevoorschijn. Nee, daar huppelde ooit een zwart konijn door het maanlicht op zoek naar een zware ris. Galopperende drums en melodieën die recht het hart raken.
1: Oh, prachtig.
0: Mijn laptop staat iets dichtbij mijn ogen, waardoor het voor mij heel wazig wordt. Dat is zo'n heel klein kuttafeltje.
1: Ja, het is allemaal wat grappies vandaag, hè?
0: Ik doe microfoon even achter, dat is beter, denk ik.
1: Je kan je scherm wat groter zetten. Net iets te grote.
0: Nou, zo lukt het denk ik ook. Een konijn dat niet knabbelde aan wortels, maar aan versterkerkabels. Een konijn dat zijn liefde verklaarde met distortion, feedback en een subtiel tikje dubbele bassdrum. Vanavond zijn zij bij ons te gast. Zet uw hart open, pak uw geliefde stevig vast. En laat u meevoeren door de romantische klanken van Black Rabbit!
1: Wat een introductie. Hoppa. Dat maak je niet vaak mee, hè?
2: Nee.
0: Heerlijk, jongens, dat jullie er zijn. Op deze plakkerige en misschien ook wel wat romantische avond, of juist niet.
1: Nou dat, ja, ik ben er wel een beetje opgewonden van die hitte.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Goed, nu tegen elkaar liggen met dit weer oprotten.
1: Ja, dat is wel weer een nadeel, hoor.
0: Ja, dat is wel weer zo, inderdaad. Ja. Leuk je zijn, heren.
2: Ja, dankjewel.
0: Hemel
2: dankjewel.
0: Vanuit Apeldoorn. Er zit hier 3 man sterk. Misschien is dit handig ook voor de luisteraar om even te weten wie is. Laten we beginnen aan mijn linkerzijde. Stel jezelf even voor en welk instrument bespeel je binnen Black Rabbit?
2: Nou, ik ben Nino Thomas en ik doe de vocalen.
0: Aha. En laten we gelijk bij jou dan maar even beginnen ook en blijven. Meestal krijgen we altijd de eerste vraag en dat is deze week niet anders. Wat werd er bij jou thuis gedraaid door je ouders? Wat voor nest kom jij, muzikaal gezien?
2: Mijn moeders kant was een beetje hippie. Dus ik ben ook best wel veel opgegroeid met Santana en blues en rustigere muziek. Mijn vader was iets meer, daar ben ik een beetje door begonnen met metal. De Black Album van Metallica, Hybrid Theory van Linkin Park. Dat waren wel denk ik de 2 eerste albums die ik hoorde als kleins waren. En dacht van, oh, dat is, klinkt als meer. Maar beide kanten hou ik erg nog steeds van.
0: Oké, okay. En jij bent dan ergens vanuit rond de jaar 2000?
2: 98.
0: Nou, zit er niet verkeerd.
1: Nee.
0: Dan gaan we naar de middelste persoon.
3: Ik ben Jelle Brekemans en ik ben gitarist van Black Rabbit.
0: Hartstikke goed. En ja, voor jou dezelfde vraag. Wat werd er bij jou thuis gedraaid?
3: Nou, ook heel divers. Mijn moeder, ja, die vindt eigenlijk van alles wel leuk. En die vindt... Anouk leuk, Anouk de Nederlandse.
0: Ja.
3: En Sugro heeft ze heel erg dicht aan daar staan.
0: Wie zei je?
3: Sugro, Italiaanse zanger toch?
0: Oh.
3: Beetje de André Hazes van Italië.
0: Oh, wauw.
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: En mijn vader was echt van de hard rock. Dus die Gary Moore, Thin Lizzy, UFO. Echt de oldschool, echt hard rock.
0: Wauw.
3: Ja.
0: En wel een goede opvoeding.
3: Ja, denk ik wel. Want hij gaf mij altijd een. Hij maakte me altijd cd'tjes en daar stond op ruige muziek. Want vroeger kon je dat nog downloaden en illegaal op zo'n cd zetten.
1: Ja.
3: En dat ik ruige muziek 1 tot en met 6. En daar stonden dan van Metallica, van Linkin Park, van Thin Lizzy. Stond alles op. Heel divers.
1: Maar dat deed je moeder dan niet?
3: Nee.
1: Cassettes of cd'tjes maken?
3: Nee.
1: Dus uiteindelijk is dat de reden geweest dat je toch de ene kant opvalt.
3: Ja, gelukkig wel. Ja.
4: Ja. Anders had hij hier niet gezeten.
5: Nee, ja, dat is ook wel weer zo.
0: Nee.
5: Nee, dat had je waarschijnlijk niet gezeten.
0: Een terechte conclusie. Nee. Ja, dat, nou, niet over Sucro, weet je die gozer?
3: Sucro, ja, suiker in het Italiaans.
0: Oké. Ik vind gewoon de naam ken, maar daar houd ik een beetje mee op. Last but not least. Dan is het Hidde, denk ik.
4: Ja, correct. Hidde Hofland. En ik ben de andere gitarist.
0: De andere gitarist. Ja. Kijk. En wat werd er bij jou dan thuis gedraaid?
4: Nou, ik begin ook bij mijn moeder. Die was eigenlijk niet zo'n... die is sowieso niet zo'n muziekliefhebber.
0: Oké. Okay. Vind ik altijd heel bijzonder.
4: Ja, die luistert niet zoveel naar muziek.
0: Mensen die niks met muziek hebben. Ik snap dat...
4: Ja, ik vind het ook een raar mens.
0: Ik wou het niet zeggen, maar ik dacht het wel inderdaad.
4: Nee. Alle gekheid op een stokje. Ze houdt al van Supertramp en dat soort artiesten. Maar ze luistert eigenlijk bijna nooit muziek.
5: Ja, ja.
0: Oké. Okay.
4: Dus ook bij mij was het mijn vader die meer voor mij de invloed heeft doorgedrongen. Dus mijn vader was meer de prog, rock. Een beetje richting de jazz en de Yes en de Genesis.
0: En een Rush?
4: Ja, ook wel. En ook nou, natuurlijk de Pink Floyds en dergelijke. Maar wel meer een beetje in het progressieve spectrum.
0: En heb je dat altijd wel leuk gevonden? Of ging je geen moment tegen je ouders afzetten? Dat je denkt van, ja, wel, mijn ouders rijden sowieso kut.
4: Nou, het is daar wel begonnen bij mijn vader. Dat soort muziek dus, maak je natuurlijk toch mee. Maar ik denk dat het meer bij mij mijn zus is geweest die mij mijn invloed heeft meegegeven. Die was meer naar de punk en... beetje metalcore-achtige dingen. En daar ben ik eigenlijk meer in opgegroeid.
0: Oké. En uiteindelijk, hoe zie je... Je hebt vast een verzameling. Een metalverzameling.
4: Ja.
0: Hoe ziet die eruit? Wat zit er dan zo allemaal in?
4: Ja, het is heel divers. Ik luister op het moment heel veel naar deathcore. En een beetje de slam varianten meer. Maar ik ben eigenlijk meer begonnen bij de trash echt. Dus het gaat
0: het is een fase, Hidde.
4: Het gaat bij mij echt van hot naar her.
5: Dat groei je wel weer over.
0: Ja, dat groei je wel weer over, jongen. De deathcore. Oké. Ja. Maar ook good old metal.
4: Ja, zeker.
0: En waar kunnen we dan aan denken bij jou?
4: Nou, Megadeth is voor mij echt de grootste inspiratiebron geweest. Dus dat was wel echt de beginner waarvan ik dacht van wow, dit is echt vet. En ook Linkin Park is voor mij ook wel een grote inspiratiebron geweest. En ik heb dan ook een grote fase gehad met power metal, met Powerwolf en zo. Maar het is wel echt begonnen bij de thrash. Dus ook meer moderne thrash, Havoc en dat soort bands.
5: Ja, ja.
0: Oké. En hoe is het voor jou, Jelle? Heb jij een verzameling?
3: Ja, ik
0: verzamel je? Ja?
3: Ja, ik verzamel LP's.
0: Okay.
3: Dus ik ga wel regelmatig naar platenbeurzen. En ik heb zo'n lijstje wat bij al wat ik nog graag wil. Maar ik vind echt de oldschool heel vet. Dus Thin Lizzy, oldschool, Saxon. Ik heb bijna alle platen van Saxon. Maar ook Megadeth. Want wij zaten bij elkaar op de middelbare school. En toen leerden we elkaar kennen. En toen was het van hij vond Megadeth vet. Dus nou ja, toen ging ik dat ook luisteren. En, dus dat
0: zo besmet je elkaar inderdaad.
3: Ja, dus zo Warbringer van Trash. Ja, ook heel vet.
0: En hoe kom jij trouwens in Megadeth? Hoe heeft het dan van jou? Maar hoe kwam jij eraan?
4: Nou, ik ben dus überhaupt begonnen met gitaarspelen door Guitar Hero. En dan had je Guitar Hero Warriors of Rock. Was dan op dat moment echt de shit. En daar stonden Sudden Death en Holy Wars van Megadeth stonden erop. En dat was echt een geluid waarvan ik dacht, wow, dit is vet.
0: Guitar Hero is de boosdoener.
4: Dat is voor mij
5: dus is een andere invloed, hè?
0: Ja,
5: ook wel leuk dat jij zei net, bent gitaar gaan spelen door Guitar Hero.
4: Ja.
5: Maar het is... Niet gitaarspelen eigenlijk, toch? Het is zodat je verschillende knopjes indrukt, kleurtjes.
0: Ja.
5: En,
0: ja, maar ik kan wel dat daar een zaadje wordt geplant, toch?
5: Ja, jawel. Dat zeker ook door de muziek en zo dingen in je handen.
0: Ja.
5: Het feit van gitaarspelen, dat je daardoor wel denkt van... Dat is misschien in het echt ook wel te gek.
4: Ja, Jelle speelde op dat moment al wel gitaar. En hij was helemaal onder de indruk van wat ik op de gitaar
3: had. Hij was snel, jongen. Hij was goed. En ik kon er helemaal niks van de gitaar. Ja.
0: Oké.
5: Okay. Dus ik had het spel ook thuis, hoor.
3: Ja, en ik zei tegen hem van, je moet eens gitaar proberen te spelen. Dat kun je best. Als je zo snel met je vingers zo en dat gaan klikken.
5: Ja, ja.
3: Zeg, gewoon eens proberen. Nou, het heeft hij gitaar bij mij thuis een keer gezeten en mijn gitaar gespeeld. En heb ik hem wat dingetjes geleerd en een beetje de basis. Ja, gewoon riffjes met Metallica, Interstellar en zo.
4: Ging voor een meter.
0: Nee, dat niet. Dat was wel anders dan Guitar Hero.
5: Dat is toch anders. Ja.
3: Maar toen heeft hij uiteindelijk zelf gitaar gekocht en zijn we dus eigenlijk samen een beetje lerendewijs begonnen.
0: Oké. Maar gaan we elkaar al zo lang kennen?
3: Ja.
0: En had je dan ook dat je samen dat één die LP kocht en de ander kocht een andere LP en dat je dan dat uitleende van elkaar of...
3: Nou, zo oud zijn we nog niet. We hadden toen al wel een beetje Spotify en iTunes. Dus dan was het wel van, dit moet je luisteren op YouTube.
0: Oh ja.
3: Ik heb wel heel veel gedaan. Echt YouTube video's kijken en clips en zo. En dat was wel...
0: En... Ja, ik geleef het terug in mijn eigen jeugd.
5: Ja, ja. Dat,
0: Ik ben even vergeten dat jullie...
5: Zo deden we dat inderdaad.
0: Ik voel me ook zo oud als jullie, maar het is feitelijk anders geschud inderdaad. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is natuurlijk wel anders. Maar wat was jouw trigger om naar de metal te gaan?
3: Ja, ik denk toen ik vroeger met Lego speelde. Nou, hoe oud ben je dan? Een jaar of 8, 9. Toen had ik dus die cd'tjes van mijn vader en daar stond van alles op. En ik ben dat eigenlijk ook toen, eerder heb ik altijd klarinet gespeeld. Nou, dat was op een gegeven moment saai en niet meer leuk. Gitaar opgepakt. En toen eigenlijk met Metallica gewoon begonnen zelf. Met de koptelefoon, met de tabs.
0: En toen kom je aan Metallica van je vader?
3: Ja, dus een Enter Sandman en wat op een middelbare school leren dan wat jongens kennen die dat ook wel een beetje leuk vinden. En dan,
0: want je vader had op een gegeven moment niet verder dan Metallica. Hoe ben jij dan verder gaan ontwikkelen? Had je vader niet meer? Hoe ging dat?
3: Ja, gewoon op YouTube en dan video's van Metallica kijken en dan doorklikken. En ik had op een gegeven moment een DVD voor mezelf gekocht van Metallica.
0: Toch een andere generatie inderdaad. Ja.
5: Nee, ja, dan krijg je suggesties natuurlijk.
3: Ja, precies. Ja. En ik had op een gegeven moment een DVD gekocht van de Big Four van Metallica. Van met Slayer, iedereen kent het. En toen ben ik ook Slayer wel een beetje... Ik vond Slayer altijd een beetje schreeuwig en dat was niet mijn ding. Maar ja, nu natuurlijk wel. Maar, daar groei je in. En dan vind je Megadeth leuk. En als Megadeth leuk is, dan vind je Slayer op een gegeven moment ook leuk. En dan,
5: het moet uiteindelijk steeds harder en harder.
3: Het is een sneeuwbal.
0: Nou ja, dat
5: tot een bepaalde hoogte.
0: Dat heb ik
5: tot een bepaalde hoogte.
0: Voor jou wel, ja.
5: Ja, ik denk.
3: Ja, dat heb ik ook wel. Dat deathcore wat hij heel erg vet vindt, dat gaat mij soms wel een beetje te ver. En ik van, dat hoeft niet voor mij.
0: Nou, ik had ook geen plafond vroeger. Ik kon niet hard genoeg. Maar goed, inmiddels, op een gegeven moment, dan moet het harder en harder en harder. En dan zeg ik dat zachte, denk ik, ja, flikker op man, ik moet het harder moet ik hebben. Ja. Nou, nu ben ik wel op zo'n leeftijd, denk ik, dat zachte mag ook wel. Vind ik zo erg.
3: Ja, dat is het ook.
0: Zeg, ik vind het ook hartstikke goed, maar vroeger was het een beetje, ik moet gewoon hard mogelijk moeten zijn.
3: Ja.
0: En een soort red race waar je dan in terecht gekomen.
3: Ja, herkenbaar.
0: Zeg het een beetje. En hoe zit het met jou, Nino? Hoe ben jij in de metal verzeld geraakt? Ja, via je vader natuurlijk een beetje.
3: Het begon eigenlijk met die twee platen van Metallica en Linkin Park. En dat was echt de eerste metal wat ik hoorde. En toen is er best wel een periode overheen gegaan waar ik eigenlijk het niet meer echt luisterde. En toen ik denk rond het einde van de middelbare dat ik ook samen met een vriend van mij, toen hadden we ook Guitar Hero. Toevallig. Want ik ben van origine gitarist. Door Guitar Hero ook. En daar was het inderdaad ook. Ja, je had zoveel delen van Guitar Hero. Dus je kwam zoveel nieuwe genres en nieuwe muzikanten en bands tegen. Waar je dacht van, dat is heel vet. Maar de eerste keren dat je natuurlijk iets zwaarders hoort. Voor mij was het iets zwaarders toen Megadeth. Ik dacht, ik snap niet hoe iemand hiernaar kan luisteren. Maar voor mij was metal vroeger altijd een beetje als koffie. Je moet het leren, waarderen. Ja. En op een gegeven moment dan snap je waarom mensen het aantrekkelijk vinden.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment zocht ik een beetje een uitweg van oké, hoe ver kan ik het schoppen dit keer? Toen was Megadeth en Slayer was interessant. En dan ga je kijken van oké, toen hoorde ik voor de allereerste keer Death. En toen dacht ik van oké, dit is vooral de gitaarpartijen. Juist ook heel melodisch en heel technisch interessant dan het standaard. Dat geracht van oude death metal bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: En van daaruit krijg je steeds meer suggesties van mensen om je heen. Of inderdaad ook van YouTube of Spotify. Dus je komt zoveel bands op een gegeven moment tegen. Dat je eigenlijk helemaal niet meer weet waar je naar moet luisteren.
0: Keuze genoeg inderdaad wat dat betreft.
3: Ik denk dat het zwaarste voor mij nog wel black metal is. Niet per se echt old school black metal. Wel iets meer het modernere. Maar ook deathcore en metalcore ben ik niet echt een fan van. Ik ben meer van oudere muziek. Modern allemaal, dat krijg ik gewoon niet op mijn suggestielijst. Het is vaak oud.
0: En de
3: andere kant van metal ook. Ik luister ook heel veel Pink Floyd, Dire Straits, Led Zeppelin. De laatste tijd juist eigenlijk meer dan metal, denk ik wel. Maar nu heb ik ook weer een fase dat ik in één keer weer naar de nu metal ben gegaan. Dus Deftones, Chevelle, Breaking Benjamin, dat komt ook weer in één keer op me af. En dat komt dan waarschijnlijk van die eerste plaat van Linkin Park, dat ik dat weer als kind zat aan leuk vond. Dan denk ik, hey, dat is wel weer heel wat anders. Maar bij mij gaat het altijd een beetje in fases van dat moment dan weer luisteren.
0: Ja. Wij gaan naar, voor mij zou ik deze al heel erg lang draaien. Het is er nog nooit van gekomen, maar nu wel. Crazed.
5: Kijk, daar zullen de jongens heel blij mee zijn. Want dat,
0: echt waar? Crazed?
5: Ze hebben er al een paar keer om gevraagd.
0: Zero 30, of hoe je het ook uitspreekt.
5: Crazed Zero 30, ja. Zero 30. 030, Crazed 030.
0: Oh, ze hebben er al een paar keer om gevraagd.
5: Niet echt, hè?
0: Oh, kut.
5: Ik kwam met Gino, die ken ik vrij goed. Recentelijk nog tegen. Nou, vol trots. Nu is de nieuwe single, neem ik aan, die gaat draaien.
0: Ik heb geen idee. Ik heb gewoon ik draag.
5: Ja, het is volgens mij een
0: nummer. Of de nieuwe is het?
5: Ja, ja, ja. Volgens mij is dit een nieuwe. Oh, okay. En ja, die zullen er verheugd over zijn.
0: Nou, heel mooi.
5: Eindelijk in de show.
0: Eindelijk in de show. Sorry, heren.
5: Ik zal hem zo even hebben.
0: Soms, ja, je hebt niet heel veel nummers te draaien. Ik krijg meer aangereikt dan ik kan draaien, zeg maar. Maar goed, uiteindelijk is je in de buurt. Crazed 030 met, jij kan het goed uitspreken.
5: Jesus.
0: We gaan door.
5: Ico Political. Precies.

0: Dat was Crazed 030 of ja, 030. Zou dat trouwens Utrechter zijn? 030?
1: Ja, is Utrecht. Jongens, in ieder geval Gino is ook op de Nieuwe Rijn.
0: Oké. Nou, tof.
1: Ja, leuk hè?
0: Absoluut. Concerten. Zijn jullie als kids wel... Wat was je eerste concert waar je heen bent geweest? Laten we met mijn rechterhand beginnen.
2: Dat is wel een lastige vraag. Ik denk dat ik als allereerste bij Chips ben geweest. Ken je dat?
0: Wie?
3: Chips. Chips is back.
2: Ja, dat, Chips? Dat is echt wel lang geleden. Dat was ik echt nog een kind.
0: Oh, wauw.
3: Wat is dat zo'n Efteling?
1: Efteling? Oh, eekhoorntjes of zo?
2: Ja, nee, er waren twee heren en twee dames zijn het volgens mij die van die kidsnummers maken. Dus
1: oh,
2: dat was mijn eerste concert.
1: Oh, dat klinkt een eekhoornpak misschien of zo.
3: Van One Night Arabian. Ja.
0: Ja. Oh god.
2: Nee, dat is onze jeugd. Dat is onze jeugd.
0: Ja. Misschien moet ik met mijn vragen herstellen. Wat was je eerste metalconcert? Misschien is dat beter.
2: Nou ja, dan ga ik weer terug naar mijn zus. Ik ben voor het eerst, denk ik, met mijn zus en met mijn vader bij... hoe heet die band ook alweer? Ik weet niet eens hoe ze heten. In ieder geval ook bij een Destin, dat is een Nederlandse band. Dat was meer pop-punk-achtig. Dus daar begon ik dus een beetje met de concerten. En de eerste echte concert...
0: Pop-punk Nederlands. Clawboys Claw.
2: Dat ken ik niet.
0: Oh, dat was hem dus niet.
2: Nee.
0: Oké. Okay.
2: En de eerste echte metal concert was, denk ik, Megadeth. Oh. Waar wij samen heen zijn geweest. Ja.
0: En waar was dat toen?
2: De Oosterpoort. Groningen.
0: In Groningen. Ja. Oké. Okay.
2: 2013.
0: En dan was het toen je dat zag?
2: Ja, te gek. Het was echt heel indrukwekkend. Het was ook een vet grote zaal. Dat was ik eigenlijk ook niet gewend. Dus dat was wel, wel gaaf om de band die je dan echt op dat moment super vet vindt... een keer voor het eerst op het podium te zien spelen. Dat is wel, wel gaaf.
0: Ja, snap ik. Ja. En wat was jouw eerste metalconcert, Jelle? Voordat we K3 krijgen te horen.
3: Nee, K3 ben ik nooit geweest.
0: Oh, gelukkig.
3: Ernst de Bobby geloof ik wel. Maar,
1: en de rest?
3: Nee, echt metal. Ik ben... mijn eerste hardrockconcert was Thin Lizzy. In Hedon. Voordat Hedon nog verbouwd werd. In 2012 was het club. En toen speelden ze nog met... onder de naam Thin Lizzy. Maar toen wel met die zanger van de Black Star Riders.
0: Ja.
3: Ricky Warwick. En toen hadden ze weer een... Volgens mij is dat de laatste tour geweest dat ze echt als Thin Lizzy aan het toeren waren. Dus dat is mijn eerste echte hardrock concert. Daarna ben ik nog een keer bij Euro Heap geweest. En volgens mij toen ook is de eerste
0: metal...
3: Oh,
0: een classic.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja. En volgens mij de eerste keer toen ook Megadeth.
2: Ja.
3: En, ja. Echt metal.
0: En was je met Euro Heap? Was dan vol met je vader als je erheen ging?
3: Ja, mijn vader en een oude kameraad van hem en mijn oom.

0: was toen hun allerlaatste concert. En ja, de bedoeling dat het hun laatste concert was.
1: Zwolle.
0: Ja. Oh, ja. En Zwolle, ja. Dat was heel...
2: Hoe vond je dat?
0: Ja, dat was de allereerste keer dat ik ze zag. Het was echt lijp. Elk nummer, iedereen ging helemaal los. En ja, ik vond het eigenlijk stiekem wel iets verder dan Megara.
2: Het was zo'n, ik was heel vaak vroeg in die IJsselhal. Het is echt zo'n pijpenlaan, zo'n heel lang. Ja. Ja. Ik vond het dus eigenlijk niet zoveel. Ik had ze wel ook eerder gezien, een paar keer. Maar
3: ik heb dit was wel een afscheid. In Don Roosje gezien, met die hele kleine capaciteit toen.
4: Oh, dat was wel tof.
2: Dat was vet.
4: Dat was altijd leuker, vind ik.
3: Dat was echt sardientjes in een blik.
4: Gekkenwerk. Gekkenhuis. Ja, geweldig. Wij gaan aan jullie nummer 3 toe, althans... Zoals gebruikelijk bij heel veel mensen, die geven geen 1, 2 en 3 aan. Dus ik heb het maar gedaan. En jullie nummer 3 is Karagangren.
0: Ja.
4: En vertel even, hoe kom je aan Karagangren? Wie van jullie drie heeft het gekozen?
3: Ja, ik denk dat ik degene ben die dat gekozen heeft. Ik heb ze een keer live gezien in Willem 1. Met Septic Flesh en Rotten Dry Spoke.
4: Ja.
3: Maar... Want Rick zegt van stuur even 3 nummers op die jullie uit de Nederlandse scene heel vet vinden.
2: Ja.
3: En toen ben ik gelijk gaan denken van wat past ook bij ons? Wat sluit een beetje bij ons aan? En wat Karagangren heel goed doet is hun concept, hun verhaal in muziek. En dat is wat wij ook proberen. En steeds beter tot uiting proberen te krijgen. En daarom hebben we het nummer uitgekozen. En het is gewoon een vet nummer.
4: Niks op de toe. Ja, en welk nummer heb je uitgekozen?
3: Blood Queen.
4: Gaat die komen?

0: Loodzware jongens.
1: Kink. Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
1: Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert naar De Loodzwaar, jongens. En zo dan gaan we verder praten met onze gast aan tafel, Black Rabbit. Eerst gaan wij een nummer draaien van Sajas. En ik ben even nieuwsgierig wat jullie hiervan vinden.
1: Oké, gaan we aandachtig luisteren.
0: Ja, Sajas en ik draai het nummer Heroes.
1: Oké.

0: Nou ja, Sajas. Ik weet wel. Ik had met Tom Landkroon. Heb ik een. Ja. Heb ook nog een appverkeer gehad. Hij zat hiervoor in de band Deadly Alliance.
1: Een ik ken die naam inderdaad ook al even.
0: Een thrash metal band uit Oud-Twente, zeg maar. Enschede is geloof ik. Is dat Twente Enschede?
2: Ja, zeker.
0: Ja, is het wel ja, Twente? Dat,
1: Ja.
0: De Deadly Alliance in ieder geval. Zijn ze met drie man uitgestapt.
1: Zo, en toen dit begonnen.
0: En deze drie man inderdaad zijn Sajas begonnen. En ik weet wel, toen hadden ze een eerste nummer. Nou, hij was niet uit, maar ze hadden eerst een nummer op YouTube gezet. En we hadden contact, had ik met hem. En ik zei, joh, ik draai wel even mijn programma. En toen dacht ik, weet je wat, ik doe wel iets leuks. Hij was namelijk 150 keer, was hij ongeveer daar, was hij beluisterd op YouTube. En ik zei tegen luisteraars, joh, ik ga hem net zo lang draaien totdat hij 250 heeft gehaald. 100 meer of 130 meer. Nou ja, hè, hoe lang kan het duren? Nou, ik heb denk ik ongeveer 2 maanden elke keer het nummer gedraaid. En toen hij eindelijk had hij 250 bereikt. En ja, dat duurde vrij lang inderdaad. Ja, dat. Maar het was nog geen officiële release, hè. Het was gewoon even een soort van demo, probeert ja. Op YouTube. En dus ik dacht, nou kijk, het zal 1-2 weken leuk. Maar duurt eindeloos.
1: Gewoon nooit meer.
0: Nee, maar nou ja, je moet er een beetje mee uitkijken. Maar het is wel een heel tof nummer, dus ik had daar geen probleem mee. Goed, dat weet ik nog wel, dat was saai inderdaad. Jullie hebben elkaar natuurlijk geïnfecteerd met gitaarspelen. Jij bent begonnen met Guitar Hero. En jij bent begonnen, waarom met gitaar? Niet Guitar Hero, maar...
2: Nee, ik ben in de muziek begonnen met blokfluit. Want dat was van ons uit de basis, hoe kon je muziek...
0: Ja, nou, ik snap
2: toen,
0: het.
2: Toen met mijn opa klarinet, en mijn opa speelde klarinet. Dus
0: aha.
2: Voor klarinet gespeeld. En toen word je ouder,
0: ja.
2: Middelbare school. Ja, en dan is klarinet natuurlijk best wel duf. En mijn oom speelde gitaar. Die deed akoestische dingetjes en die houdt dan meer van de Uriah Heep, ook Pink Floyd.
0: Heb je ons die klarinet op een distortion gehad?
2: Nee.
0: Wat krijg je dan?
2: Ja, ik wil eigenlijk wel eens een keer proberen. Dat is misschien wel een goed idee. Ja.
0: Even kijken, wat voor een... dat is gewoon een mooie toevoeging voor de Black Rabbit.
2: Ja, dat wil even opschrijven.
0: Ja.
2: Chaos.
0: Ik ben benieuwd hoe het wordt.
2: Ik ken een band die dat doet.
1: Oh echt?
2: Ja? Met de klarinet ook? Ja, die Waxing Crescent. Oh. Die speelt, die is ook heel nieuw. Er is een vocal coach van mij, die heeft ook zijn eigen band.
0: Okay.
2: En die heeft een intro en dat ze dus spelen op een soort blokfluitachtig. Maar niet distorted, maar het is heel erg een beetje crescendo, een beetje valserig. Dat past zo fucking vet. Het is heel uniek.
0: Oké.
1: Die staan nog open.
0: Ja, ik zou zeggen, even zo'n pitch shifter kan het ook. Eventjes,
1: ja, pitch shifter zo'n octo van SpongeBob.
0: Even, dat hij over zijn nek gaat. Dat is even de bedoeling.
1: Ja, dat kan wel.
0: En dan wordt misschien een klarinet weer helemaal te gek.
1: Ja, misschien wel.
0: Hoe is het voor jou, Nido? Je bent natuurlijk de zanger.
2: Ja.
0: Hoe kwam jij aan hieraan? Nou, hoe ging dat?
2: Ik ben dus eigenlijk ook origineel begonnen met gitaar.
0: Ja, gitaar, dat zei je. Ja,
2: Guitar Hero ook. En dat heb ik eigenlijk altijd gespeeld. Meer gewoon voor mezelf, voor hobby. En op een gegeven moment... Ik wou best wel graag in een bandje, maar dan gewoon als gitarist. Maar ja, in Apeldoorn was het aanbod op dat moment niet groot. En ik ken ook eigenlijk niemand in mijn omgeving die ook van metal hield. Dus ik zag heel toevallig op Facebook toen in één keer een post voorbij komen van... waarschijnlijk zo'n aanbevolen post van iets of metalgroep van wij zoeken een zanger, metalband uit Apeldoorn. Dus ik had zoiets van, oh, nou vet, metalband, nou, zang. Ik deed eigenlijk niks qua zang op dat moment, in ieder geval niet de metal. Maar ik had toch zoiets van, ja, fuck it, gewoon proberen. En toen hebben we een sessie met z'n allen gespeeld.
1: Ja, dat waren wij trouwens, die Apeldoorns band.
0: Oh, dat waren jullie?
1: Ja.
0: Oh ja?
2: Ja, en ja...
1: Ja, op zich wel goed om te benoemen erbij, maar ja.
0: Ja,
2: dat was de Black Rabbit. En ja, dat... kijk, ja, ze hadden ook niet echt veel keuze, dus het was ook...
1: het was Nino of niks.
2: Nino of niks.
0: Dat is een beetje een moedje.
2: Ja, maar... De sfeer was gezellig en toen hadden we best wel snel daarna al showtjes. En het is maar goed dat ik niet heel goed meer kan herinneren hoe die zijn verlopen, maar...
1: we hadden geluk, hè, want wij hadden toen... overhoop geen zanger meer. En toen hebben we Erik gevraagd, Erik Menzega van Loose Principle.
0: Dat was onze
1: op
0: Erik.
1: Black Rabbit Fest ook, of niet? Of was dat een andere show?
2: Nee, dat was onze eerste show met hem. Want toen zei de dag van de show zijn een zanger van ik kan niet. Toen,
1: ik heb dat toen gelezen. Ja.
2: Dat was in Hedon met de Modern Age.
1: Oh, dat was in Hedon.
2: Ja. Toen zeiden we ook van hoe kun je nu bij Hedon zeggen dat je niet kan.
1: Erik gebeld. Erik, kun je?
3: Ja. Even instuderen, gaan.
1: En dan 2 weken later moesten we naar Groningen. En dat was de eerste show van Nino. En toen ging Erik mee als coach.
2: Dag daarna.
1: Dag daarna naar België. En toen zei Erik van, je zoekt het maar uit. Je redt je wel.
3: Je kan het wel.
0: Jullie kunnen het wel. Aha. We gaan naar Deadly Alliance. Net voorbijgekomen. De thrash metal band die opeens zonder 3 mensen zat. Toch een beetje sneu. Uiteindelijk uit de doden herrezen. Want ze hebben vorig jaar een EP uitgebracht. Mind Weaver. En ik draai daar even het
3: een compleet nieuwe
0: titel,
3: line-up
0: nummer van. Ja, ongeveer wel. Ja, er zijn 3 man bijgekomen volgens mij.
3: Ja. Dus,
0: we gaan luisteren naar Deadly Alliance.

0: Dat was een Deadly Alliance.
1: Lekker. Ja. Met dus drie nieuwe leden, wat jij zei.
0: Wat zeg je?
1: Drie nieuwe leden.
0: En dat,
1: even opgezocht. Gijs Struik, Jesse Noordhuis, Max Rossen moeten dat dan zijn. Of volgens mij de broertjes Snijden, Arjen en Richard, dat is de backbone van Deadly Alliance.
0: Ja.
1: Dus zo moet het dan denk ik in elkaar.
0: De bands naar gesplitst naar de rond 2020, denk ik.
1: Nu hebben twee leuke bands.
0: Zij heeft ook voordelen. Jawel. Heren, wij gaan, zometeen gaan we uiteraard Black Rabbit gaan wij draaien. Dus denk ik wel, blijf dan een keer. Nou, hij gaat er nu aankomen. Maar eerst, zullen we even gisteren, zullen we doen?
1: Oh ja, leuk.
0: Gisteren? Nou, moet je niet overdrijven.
1: Nee, ik vind het echt leuk. Ik ben ook goed in.
0: Ik doe net of je er zin in hebt.
1: Denk ik.
0: Ja, even voor de, luisteraar drummen, even één voor één keer uitleggen. We hebben twee teams. Ik zit te denken aan het team Black Rabbit. Ja, dat is... of je het tegen elkaar opnemen.
2: Nou, ik denk dat het niet eerlijk is.
1: Hij wil wel meedoen, hoor.
2: Ik heb net gehoord wat voor jaartallen er op die kaartjes staan. Ik denk dat het eerlijker is als wij...
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja.
2: Of juist niet, trouwens. Ja, dan ga jij weer.
3: Nou, ja, het is goed.
0: We doen toch het team Black Rabbit tegen de Loos van Jongens. En dat is Rick in hoogst eigen persoon.
1: In eentje.
3: Oh, nee, dat is niet eerlijk.
1: 1-3.
0: Nee, 1-3. Nou, dat moet er kunnen, inderdaad. Okay. Uiteindelijk, wie er 5 kaartjes heeft... Dat is de winnaar. Wie het eerst 5 kaartjes heeft, is de winnaar. Ja? Okay. Beginnen we met 1 kaartje. Ik ga nu vast geven aan jullie. Oh, kaartje 1. Dat is deze. En er zat een jaartal op. Jullie hebben 1990.
1: Okay.
0: En nu ga ik Rick ook een kaartje geven. En die heeft, god, ook 1990. Nou ja, dat is mooi. We hebben hier muziek. Nederlandse bands. Ga je horen. En ook bands die alleen maar in een show hebben gedraaid. In de jaren 80 en de jaren 90. Nu gaan jullie, bovenste stapeltje ga ik, nu heeft een QR-code. Die ga ik zo meteen met Spotify erboven hangen. En dan komt een nummer, ga je horen. Aan jullie de vraag, jullie mogen beginnen. Als je het nummer beluistert, dat je gaat gokken. Goh, hier ga je een tijdsbalk ga je maken voor je neus. Nu heb je 1990. Is het dus voor of na 1990? Helder?
2: Mogen wij overleggen?
0: Jullie mogen overleggen.
2: Oké.
0: Okay. En weet je de band, of weet je het nummer? En je hebt het kaartje ook goed? Dan mag je nog een keer.
1: Oh.
0: Als je dus goed speelt, kan je het in 1 keer uitspelen. En dan win je met 5-1 van onze Rick.
1: Ja, ik heb al een kaartje.
0: Je hebt een kaartje.
1: Niks meer hoeven doen, hè?
0: Je hebt in ieder geval 1.
1: Dat is 1.
0: Exact.
2: En wij hebben ook 1 kaart.
0: Jullie hebben ook 1 kaart.
1: Staat nu 1-1.
0: Ja. Zijn jullie klaar voor, heren? Ja.
2: Zeker, kom op. Ja.
0: De eerste. Wat is dit, heren? En dan ook, welk jaartal? Voor of na 1990? Het duurt even nog, wat groen geroffel.

0: trekt iets weg van Sepultura. Een beetje,
1: het, alleen Nederlands, hè?
0: Ja, ja, dus maar klinkt, qua vibe.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik zou inderdaad
1: na 1990.
0: Ja, maar wat het is?
1: En als je dat zou weten, en je hebt dat ook een goed stuk na 1990, mag je nog een keer.
0: Ja, de titel en band?
1: Nee, één van beide is goed.
0: Wacht op de zang.
2: Ja, wacht maar even, ja.
0: Instrumentaal van de woord, trouwens.
1: Zou het ook kunnen.
2: Ja, het heeft wat weg van Essex.
0: Maar, weet ik niet.
1: Het zou verboden moeten worden. Ja. Wel lekker trouwens.
0: Is dit Gorefest toevallig?
1: Je gaat het gokken zonder zang. Je bent het zat.
0: Het duurt nog veel te lang dit.
2: Wacht nou even.
0: Oh. Nee, dat is geen Gorefest. Ik heb geen idee. Ik weet het ook niet.
1: Nee, geen idee. Oké, in ieder geval na 1990.
0: Ja,
1: dat
0: denk ik wel, ja.
1: En
0: ik denk
1: dat jongens, ik zeg na 1990 en draai hem om. Dan kunnen we zien. Wat is het?
0: Oh, kijk.
1: 94. Ja,
0: precies wat
1: iemand hoofd. Dat is goed. En welke band? Occult is het. Oh. Inderdaad, ja. Occult.
0: Ja.
1: Kijk, bij de volgende, derde kaartje, dan is het dus, dan wordt het iets ingewikkelder.
0: Ja.
1: Waar komt hij dan tussen zitten? Goed, we gaan naar ons Ricky. Ben je er klaar voor, Rick?
0: Ja, ben er klaar voor.
1: Ja? Alright, jongen. Nou,
0: hij
1: komt
0: hij
1: aan.
0: Nou.
1: Wat is dit? Je hebt ook 1990.
0: Ja. Ik gok wel na 1990, denk ik. Even de stem horen.
1: Ja, even ook de stem horen, Ricky.
0: Deze is ook instrumentaal, denk ik.
2: Ja, dit is al heel lang, hè?
1: Ja, daar heb ik niet bij gezocht, jongens.
0: Heb je de kaart wel goed geschud?
1: Nee, ook dat niet. Maar deze heb ik niet eerder gehoord. Althans, niet met het spel.
0: Nee. Nee, ik weet het niet. Maar ik zeg na
1: 1990. Ja. Nou, gaan we neerleggen. Mag jij hem omdraaien?
0: Ik draai hem om.
1: En wat is het?
0: 96.
1: Wow. En
0: het is Ancient Rite.
1: Ancient Rite. Ja, in Nederland en ook wel een beetje België doen we
0: uit de aflevering met Erik Stroot en Jorrie.
1: Exact. Nou jongens, de volgende. 2-2.
0: Kom op jongens.
1: Kop aan kop.
0: Let's go.
1: Daar komt voor.
0: Au.
1: Nou ja, is het er voor 1990, tussen 1990 en 1994 in? Of is het na 1994?
2: Wel de voor, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja.
1: Voor 1990?
0: Ja.
1: En jullie natuurlijk weer de zang horen.
2: Nino, wat zeg jij? Want jij zegt niks. Sowieso voor 90. Maar wie het is?
1: Voor 1990. Dan leg hem daar wat neer.
2: Ja, doe maar.
1: En nou, even nog. Oh, de zang wel heel snel, gelukkig.
0: Wordt een ojaartje, denk ik.
1: Ja, het zou maar zo kunnen laten. Nou, dat stopt hier bij jullie beurt. Maar mag je de kaart houden? Dat is even de vraag.
0: Jazeker.
1: Het is in 1986.
0: Steelforce. Nou,
1: nooit van heel goed. Heel goed. Dan gaan wij naar onze Rick toe.
0: Oh nee, zat het
1: Rick, ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: Alright, komt ie. Jij hebt staan 1996.
0: Ja. Ik ga dan een beetje toch af van productie. Oh.
1: Ja.
0: Want de band weet ik ook niet.
1: Maar gok jij me tussen 1990?
0: Voor
1: 1990. Ja, voor 1990.
0: Ja, het gaat een beetje door de productie, denk ik. Maar...
1: Voor 99. Nou,
0: maar goed, je hebt ook na 90 en na 2000 en na hele slechte. Nou, hele slechte, maar.
1: Duim rond, ik ben benieuwd. Wat is het? 1, 2, 3.
0: Kut.
1: Wat heb je?
0: 96.
1: Oei. 96.
0: Dus deze.
1: Ja, nee, dat, ja, sorry. Ik
0: zag hem daar neer.
1: Dit ging Rick even
0: naar. Maar wie was het eigenlijk? Dat moeten we nog even benoemen. Backfire.
2: Ah ja, nee, nooit van
0: gehoord. Ken ik ook niet zo goed. Wel van naam, maar.
1: Goed, heren. Jullie kunnen er 4-2 van maken. En als je ook een keer de band weet, kan je het zelf misschien in één keer uitspelen.
0: Oh, dan, ja, dan zijn we in één keer klaar.
1: Exact.
0: Ja. Dit is... Dit is Essex. Toch? Dit is Martin van Brunnen. Ja, ik zie wel twijfel. Ja. Ja, of hij heeft ook nog wel wat anders gedaan, toch? Ja, dit is toch Essex.
2: Ja.
1: Maar je moet ook nog een
0: ja,
1: goed hebben.
0: Ja, dat is al, hè. Ja, wat heb je? 86,
1: je hebt liggen 1986, 1994.
2: Waar zou het... een oudere productie, ja. Maar ja, ik verwacht dat hij net na 1990 is, denk ik.
0: Ja. Waarschijnlijk wel.
2: Ja, want hij zat eerst nog bij Pestilence.
0: Of is het Pestilence?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Dan hier?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Tussen jullie gokken tussen 1990 en 1994.
0: Ja. En jullie zeggen S-Fix.
1: Oké, okay, jullie zeggen S-Fix.
0: Doe maar.
2: Eens, Vino?
0: Ja.
2: Ja?
0: Ik dacht okay.
1: Dat nou, laat zien.
0: Kan in één keer afgelopen zijn nu, hè?
1: Oh! 1991.
0: S-Fix.
1: Okay. Ah, ja.
0: De winnaars.
1: Nee. Nu hebben ze de vier, hè?
0: We mogen nog een keer.
1: Nog één keer te gaan. Dus ja.
0: Dit gaat goed.
1: Maar jullie kunnen hem nu af gaan maken, jongens. Ook dus lekker dit.
0: Ja.
1: Goed, we gaan even door, want ik heb weer gezegd met Spotify, dat ik nou, daar heb ik ook Kajoen geselecteerd. Dat is niet handig voor mij.
0: Dat is niet handig.
1: Wat is dit?
3: Ik vraag u vergeving.
4: Van al mijn zonden.
2: Zit er spraakmemo of?
1: Ja, ik denk dat het intro is van een band.
3: Van alle foute dingen die ik gedaan
4: heb. Van alle verkeerde dingen die ik gedaan
2: heb. Wat is dit? Wat
3: de fuck is
2: dit? Wat is mijn bericht? Ik vind een beetje een intro van een porno scène.
1: Ja. En dat ik echt een porno scène heb.
2: Punk.
0: Maar dit is modern.
2: Nou, dat weet ik niet hoor.
0: Nou.
2: Maar met zo'n spraakding erin is het denk ik wel wat moderner.
1: Hier ben ik 1986, 1990, 1991, 1994.
2: Ik denk na 94.
0: Ja, na 94.
2: Na 94.
1: Na 94.
0: Zijn er niet de heideroosjes of zo?
2: Nee.
0: Ik weet het niet hoor, maar is het niet te hard voor de heideroosjes?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Oh, dat zou wel
2: misschien wel kunnen hoor.
0: We kunnen wat gokken.
2: Dan kunnen we er 6-1 van maken.
0: Ja. Dat is nog nooit gebeurd. Dan
1: wil ik het horen.
0: Nou, dat wil ik niet.
2: Hij ligt dus zo hard in gemaakt.
1: Na 1994.
0: Ja.
1: Ja? Heideroos. Nou, draai maar om. Wat is het?
0: En ze zeggen
1: dat oh, 98. Hey. Ja.
0: Ja,
1: we hebben hier een overduidelijke winnaar.
0: Absoluut.
2: Clean sweep. 5-2.
0: Wow. Hij was wel eens eentje, hè?
2: Ja, dat is waar.
1: Ja, dat is waar.
0: Het is al afgelopen, maar want dit, ik heb er helemaal geen zin meer in.
1: Dit is echt een ontzettende vernedering voor ons, Rick. Maar dat is mooi.
0: Dat lag ook allemaal helemaal niet in mijn straatje.
1: Vorige keer, toen kwam opeens ook Marder kwam voorbij.
0: Ik hoorde het in uitzending inderdaad.
1: En Pestilence, dat is allemaal hele makkelijk inderdaad.
0: Ja.
1: Nu waren ze altijd ingewikkeld door.
0: Ja, maar die Marder die was nog wel van creatief trouwens. Want je draaide van Snow and Fire van Dutch Steel album. En dat Dutch Steel album is 1984. Maar de demo die je daarna inzette, die is van 83.
1: Oh.
0: Dus, maar volgens mij had dat geen effect op de uitslag verder.
1: Nee. Oké, dus zo ben ik nieuwsgierig, want hoe dat... Want inderdaad, het...
0: Een leuk feitje tussendoor.
1: Nou ja, we eindigden de rifster met Marder. En ik dacht, weet je wat, ik zet het nummer gewoon even door wel.
0: Ja.
1: Dus ik plak even...
0: Dat was de demo.
1: De demo plak erachter. En dat is eigenlijk dan de reden geweest dat ik...
0: Die andere was van Roter een Dutch Steel release.
1: Omdat ik opeens switchte inderdaad.
0: Ja.
1: Van dat zal het geweest zijn. Oké. Nou man. Jongens. Ja, toch.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja,
0: goed gedaan.
1: Overduidelijke winnaars.
0: Absoluut.
1: Kun je
0: anders
1: zeggen dat de toch wel vergeleken met Rick de jonkies het beduidend beter hebben gedaan, zeg.
0: Had ik niet verbaas ik net. Ik ook niet.
1: Nou, ik eigenlijk wel. Ik ken Rick, dus nee hoor, dat verbaast mij niks. Wij gaan nog één nummer draaien voordat wij zo naar het tweede uur gaan met de heren van Black Rabbit. Ik dacht, laten we eens eventjes iets gezelligs gaan draaien.
0: Black Rabbit zelf.
1: Daar komt hij aan, jongens. Hebben jullie trouwens een voorkeur? Ik heb hier één klaarstaan, maar ik kan ook zeggen, wacht eens even. Ik wil toch heel erg graag, wil ik dat je nummer gaat draaien.
2: Gaan we eruit komen met z'n drieën?
0: Weet ik niet.
2: Ik ben heel benieuwd wat je klaar hebt gezet.
0: Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig. Insurrection Liberation.
5: Ja.
0: Ja, nou, goeie keuze van Ernst?
5: Van de laatste EP.
1: Dat deed ik even bewust. Leek mij leuk.
0: Een banger. Ja, dat is altijd leuk. Dat is wel een banger. Ja,
5: ja, een banger.
1: En ik hou van bangers.
5: Nou, zo is het.
0: Ik zou zeggen doen.
1: Gaat het nu aankomen?

0: Distortion.
1: Loodzware jongens.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor €10 en nog veel meer dagdeals.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
12: I want chicken.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Odido.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Rabbit is in the house. Daar gaan we zo nu verder mee babbelen. Maar eerst...
1: Dames en heren.
0: Nee, hè?
1: Opgelegd.
2: Nee. Nou, ik heb al even gekeken wat ik wel kan vermelden. Want ik heb wel één showtje die ik alsnog kan vermelden.
0: Oh, doe maar.
2: Zal ik dat anders dan toch nog heel even doen?
0: Ja, hij heeft echt wel bijgewerkt, geloof ik, hè?
2: Nou ja, ik... Sid houdt hem altijd bij. Maar Sid heeft wat rechte problemen, geloof ik, met deze post. Dus ik zat heel even te kijken welke show wordt nadat deze uitzending is uitgezonden nog gespeeld. En welke staat in de concertagenda van Sid.
0: Ja.
2: Dat is er maar één. Oh. Maar wel noemenswaardig.
0: Nou.
2: Want dat is 30 Laten juni ja. in de Beroeg in Rotterdam. Dan speelt D.R.I. namelijk met dit voorprogramma Age of Panic en Van Lossen.
0: Oh, dat is wel leuk.
2: Dus dat is dan wel een leuke show om alsnog even te doen.
0: Ja, zeker. Dat was hem.
2: Dat is
0: ruim voor de jingle.
2: Die zie je even op Facebook halen van Sid's post.
0: Okay.
2: Sid, kom op dan. Even bijwerken die handel.
0: Ja, gaat hem goed komen. Oké, dan gaan wij door naar een nummer raden met onze Mike.
3: Hello, het zware boys. Vorige week hadden we een show na South of Heaven. Vandaag na Into the Grave. Gaat het nog een beetje met jullie?
4: Hey Mike, wat is er nu weer uit je plaatkast gevallen?
3: Ik ga het je vertellen. Vandaag iets moeilijker dan vorige week, denk ik. Want jullie hadden het snel geraden. Vooral props aan Rutger, die het heel snel in de gaten had.
5: Ja, dat klopt,
3: welke band en welke plaat ik vorige week bij mij had. En vandaag is het geen plaat die is uitgebracht door een wereldwijd label, maar namelijk het eigen beheer. En dat zijn de lastige. Ik weet het.
0: Oh.
3: Vandaag is het een band die maakt muziek in de categorie melodic black death metal. En dan zit er ook nog wat metalcore invloeden in. En ze komen uit Leiden. Wil je alvast een schop voor de boeg gooien?
0: Ze kwamen uit Leiden.
2: Leiden?
0: Ik zou het genre wel zien.
3: Het is het debuutalbum van de band uit 2024. Ze brachten eerst drie singles uit en een EP. En toen vond de band toch wel tijd voor een volledige plaat. En die deden ze dus in 2024 op de markt gooien. De plaat is geproduceerd door, en dan pak ik even het cd'tje erbij, door Mark Bos. En het staat helaas niet in het boekje waar de plaat is opgenomen. Maar in ieder geval is hij opgenomen door Mark Bos. En Mark die deed ook nog even kijken. Goed voorbereid, Mike. De mastering en de mixing.
5: Het artwork
2: is gedaan door
3: David
2: Boussai.
5: Release the River,
3: als ik het artwork bekijk, dan zie je een graftombe. Het is allemaal grijs, zwart, wit. Graftombe met links en rechts dode bomen. En die graftombe die bevat een soort... Het lijken wel takken, maar in die takken zitten weer kleine monstertjes, kleine skeletten. En boven op de graftombe met witte letters, daar staat de naam van de band. Jullie mogen nog een schot voor de boeg gooien, want ik ben zo'n beetje door mijn informatie heen. Dadelijk
5: ik al
3: in de
5: boek
3: noemen natuurlijk.
2: Ja, ik denk
3: maar
2: dat hebben jullie al een idee?
0: Nou, ik heb het album gekregen ook.
2: Ja?
0: Ja, ik denk dat The River inderdaad is.
3: Ik ben trouwens vorig jaar live in
0: Leiden. Gaan we horen nu.
3: Tijdens de cd-release party van Graceless. Waar ook Asphyx nog de présence gaf.
2: Ja, dat klopt. Het
3: en zij speelden daar als eerste band. En deden dat buitengewoon goed. Line-up van de band is Mark Bos op drums. Ook degene die dus het artwork had gedaan. Zino de Jong op vocalen, gitaren, keyboards. En alle teksten zijn van hem. En Jeroen Serdijn, hij is verantwoordelijk voor de bas, de backing vocals. En
2: ook
3: hij heeft hij
0: heel goed, heren.
3: Een aantal tracks
2: de
3: teksten aangeleverd. En ik heb het dus over...
0: Release the River.
2: Hey. Geraden door de heren van Black
3: De laatste band Release the River.
0: Ja, ja, ja.
3: En zij brachten in 2024 hun eerste volledige plaat uit. Hun eerste full album, Virtuous of the Vile. En daar gaan we natuurlijk een track van draaien. Welke gaan we doen? Pak gewoon de eerste. Kort en krachtig, onder de 3 minuten. Wil je bier gaan halen, jongens? Wees snel. Dit is Release the River en Dark Mirror of the Soul.

0: Nou, dat was Release the River. Ja. En keurig geraden, heren.
1: Ja,
0: dat is niet verkeerd. Goede vrienden van jullie, begrijp ik.
1: Ja, ja. Hebben we niet hadden geraden, maar een draai om de oren hadden.
0: Nou ja, dat hebben we gelukkig ook. Ja. Dat je het even wel wist.
1: Ja.
0: Zou je het andersom ook weten, denk je? Als Mike jullie gaat beschrijven.
1: Ja, dan, denk ik wel. Ja,
0: ja, verwacht dat ook wel. Misschien moeten we mij er maar eens een keer doen.
2: Ja, we dat eens een keer uitproberen.
0: Ja. Kijken of dat...
1: Dan moet je Apeldoorn niet benoemen, want er zijn er maar 3 of 4 bands.
3: Ja, dan ben je al gauw klaar.
0: Ja, dan ben je heel gauw
2: zo
0: klaar.
2: Zo weinig?
0: Ja.
2: Is het scene niet zo groot in Apeldoorn?
3: Nee, absoluut niet zo groot.
0: Nee?
1: Nou, de enige... Ja, TLP, die kennen het niet voor iedereen normaal, dat denk ik. En Vidar. Dat is een beetje Apeldoorn, Zutphen, Deventer.
2: Ja, oké. Okay.
1: Maar verder.
0: Is dat niet echt... Oké. Oké.
2: Voor zo'n plaats dan.
0: Ja. We gaan naar de nieuwsfeitjes.
2: De nieuwsfeitjes. Nou, we hebben er wel een paar. Dus ik ga maar meteen beginnen.
0: Zal ik mij een goed plan.
2: Eerste nieuws. De mannen van Inherited hebben een platendeal getekend bij Mascot Records.
0: Mascot Records.
2: Ja, dat is een label van naam, hè?
0: Is toch een heel
2: ook al een oud label,
0: label toch?
2: Ja. Maar blijkbaar erg geïnteresseerd ook in nieuwe jonge bands.
0: Ja.
2: En het eerste wapenfeit wat de Zeeuwse band hieronder uit gaat brengen is een nieuwe EP. All for One heet die. Zal op 2 oktober verschijnen. En als voorproefje is er alvast een nieuwe single. En volgens mij is dat, heet die single ook Inherited.
0: Oh.
2: Maar die gaan we denk ik dan binnenkort eens eventjes draaien.
0: Die gaan we absoluut.
2: Lijkt mij een goed plan.
0: Gaan we even draaien, yes.
2: Dan was het deze week vooral heel veel nieuws rondom allerlei festivals en concerten. Het was natuurlijk ook Blood Eight. Maar bij Iron Maiden in Parijs is de stroom uitgevallen.
0: Oh, echt waar,
2: tijdens het concert, ja, het duurde een uur voordat de stroom weer opkwam. Bloed heet in die zaal natuurlijk. Die zaal had wel al een beetje minder goede naam, geloof ik, qua concerten. Maar het duurde een uur, het konden ze toch niet doorgaan met de show. Maar uiteindelijk door een politieverordening en snikhete weer is toch opdracht gegeven de show in te korten. Dus volgens mij is het nummer of 3 minder. Maar er werden ook opnames gemaakt.
0: Oei.
2: Dus dat was dan niet echt een mooie gelegenheid om ook die stroom
0: te hebben. Die gasten zijn ook 70. En dan in die bloedhitte en
2: ja, optreden. Ja, maar ze gingen door daarna, dus dat was toch wel knap. En ik zag al een hoes, een hele mooie gemaakte hoes van Eddie. Die dan die kabels zo in zijn handen heeft, weet je wel. Doorgeknipte kabels.
0: Ja.
2: Gaaf hoes, man.
0: Oké. Okay.
2: Dus of dat echt een hoes is, weet ik niet of dat iemand die gemaakt heeft. Maar dat zag er wel gaaf uit.
0: Nou, tof.
2: Czech Deathfest. Daar had onze Rutger nog opgetreden vorige week. En, maar ook door de bizarre weersomstandigheden. Op vrijdag was het bloedhete prachtig weer. Op zondag, nee zaterdag, sorry, brak de hel los. En onweer en bliksem en de hele podium waaide volgens mij half weg. En Asphyx zou spelen, dus dat is gecanceld.
0: Oh, dat is een beetje jammer.
2: Ja, dat is wel vervelend. In Dublin, Kirk Hammett van Metallica is tijdens Seek and Destroy van het podium gevallen.
0: Oh.
2: Ja, had verder niks met het weer of zo te maken, hoor, met die omstandigheden.
0: Hij is ook wat ouder, toch?
2: Maar hij viel over een voorwerp op het podium.
1: Bananenskeur.
0: Even uitgekleed.
2: Maar hij kon er zelf wel heel erg om lachen, want op zijn Insta-filmpjes had hij het ook gepost. Met de tekst erboven, Slip and Destroy.
3: Nice.
0: Kijk.
1: Inspelen.
2: In Turok Essen werd de show van Death Dolls opgezet. Want er kwam een stuk van het dak. Kwam naar beneden.
0: Oh ja?
2: Geen gewonden of zo gevallen. Maar de band gebruikt dat natuurlijk ook alweer als statement. En die zeiden, in Essen, things got so heavy that even the building needed to break.
0: Kijk, nou, heel goed.
2: Dan hadden we Graspop. Dat was natuurlijk een Hellfest. Bloedheet. Cavalera, Chaos AD speelde ook op Graspop. Die waren onderweg naar Hellfest. En toen vloog er een eend of zo tegen de tourbus aan. Dat hele glas helemaal in dichtlijn. Volgens mij ook in het gezicht van de chauffeur gekomen. Dus dat had wel best wel ernstig kunnen aflopen. Maar de bus reed nog niet zo heel erg hard. Hij was nog wat meer aan het optrekken in plaats van dat hij 100 km per uur op de snelweg reed. Dus dat bleef gelukkig de schade beperkt. Want anders had het wel eens...
0: En de eend?
2: Die lag wel lekker op de weg. Dus ik denk dat die er wel aan was.
0: Ja, dat denk ik ook. Okay.
2: Wat ik al zei, Graspop, Pinkpop, Hellfest. Prachtig mooie festivals weer. Succesvolle festivals. Tienduizenden bezoekers, maar wel echt een bloedheet. Wat ik wel heel tof vond, is dat een en ander weer op de streams te volgen was van de festivals. Niet elke band geeft daar natuurlijk toestemming voor. Maar ik moet zeggen, ik kom vanuit Mooi Griekenland wel lekker aan de pool het een en ander volgen. Daar heb ik wel van genoten. En als laatste heb ik nog iets over Gore. Er is een onderzoek naar gestart in Amerika. Want Gore had een grote pop van president Trump op het podium geëxecuteerd. En het is niet eigenlijk dat ze voor het eerst zoiets doen. Hè? Want ze doen dat wel eens vaker met politici of met beroemdheden. Maar ja, Trump gaat er toch wel onderzoek naar doen. Voorheen heeft het nooit zo'n ophef gegeven. Maar ja, nu is Trump, hè, en tijden veranderen tegenwoordig.
0: Dus, wat kan je zeggen?
2: Je had ook nog nieuwsje, zei je net tegen mij.
0: Ja, ja. Onze collega Mike Arns.
2: Ja.
0: Die je zojuist kan horen bij Mike's Platenkast. Die gaat aanstaande maandag op ons kanaal King Distortion iedere ochtend een ochtendshow doen.
2: Kijk.
1: Oh, goed bezig. Wat leuk.
0: Dus ja, hij gaat vanaf aanstaande maandag, dus is hij dadelijk te horen met een ochtendshow. Ja. Dus tof.
2: Aanzetten.
0: En ja,
2: vanaf hoe laat is ochtends? Weet je dat toevallig? Of stel ik nou een rotte vraag?
0: Ja, ja. Nee, geen idee, jongens. Maar ik vermoed, uit mijn hoofd dacht ik dat hij om 7 uur begon.
2: Oh, hij hoeft niet om 5 uur op.
0: Maar dat zal ik nog even checken, inderdaad, voor de zekerheid. Maar
2: ik zal het gewoon vanaf 7 uur aanzetten, dan
0: ochtendshow, Mark Arns op King
2: Leuk,
0: Distortion.
2: Gefeliciteerd, Mark.
0: Yes.
2: Leuk.
0: Dan gaan wij door naar onze gasten. Ja, ik wil eerst hebben over bassisten. Ik heb het even geteld. Jullie zijn in een korte tijd 5

0: Oké.
1: Heel kort samengevat.
2: Hey, qua invloeden. Ik las ergens dat jullie werden vergeleken met Creator, Slayer en Carcass. Dat was een beetje het begin.
1: Ja, ja, zijn
2: het ook jullie favoriete bands? Of is het een vergelijking, dat ik van god, die had ik zelf niet bedacht.
3: Volgens mij is dat wel een beetje ontstaan uit wat anderen van ons hebben omschreven.
1: Ja, en we hebben dat ook heel lang in die bio gehad.
3: Ja, ja, we hebben destijds ook wel, toen we echt nog in de beginselen waren, hebben we ook wel covers gespeeld, ook wel van Creator.
1: Ja.
3: Dus daar is waarschijnlijk ook een beetje uit voortgekomen.
2: Ja.
3: En we hadden destijds nog wel een wat rauwere, minder geproduceerde sound. Dus dat is waarschijnlijk meer de Creator-achtige vibe geworden. Maar ja, een Carcass, ja, ik weet niet meer zeker of we dat zelf hebben.
1: Nou, ik denk dat was vooral vocaal met Pieter wat we toen hadden.
3: Ja, precies.
1: Meer dat een black metal vocaal-achtige sound, ja, met trash en death muziek om.
3: Ja.
1: Dat, die link hadden wij zelf een beetje.
2: Ja, ja. Hey, de band is opgericht in 2014. Hoe is dat gegaan? Jullie zaten bij elkaar in de klas.
3: Ja. Ja.
2: En jullie dachten, kom.
3: Ja, let's go.
1: Ja, eigenlijk heel stom, want we zaten, het was toen ook WK in 2014. En ja, ik weet het nog wel best wel goed. We waren bier aan het drinken natuurlijk. En we speelden al een tijdje samen gitaar. En ik had altijd zoiets van, we moeten in een band gaan. Is vet. En Hintel en Hidde was altijd, nou, hoeft niet. Ik kan dat niet. En uiteindelijk hebben we toch gezegd, we gaan het proberen. En we gaan er gewoon mensen bij zoeken. En jongens bij ons op school die ook wat muziek deden en ook metal leuk vonden, die begon al gelijk eigenlijk al, die sloten ons bij ons aan. En daarin is het eigenlijk een beetje begonnen.
4: Meteen Black Rabbit of had het een andere naam?
1: Nee, wel vanaf het begin Black Rabbit.
4: Okay. Ja.
2: En in 2013 waren jullie bij Megadeth geweest.
1: Ja.
2: In 2014 begin je de band.
1: Ja.
2: Klonk je toen ook als Megadeth of klonk je toen gelijk al als hoe je nu klinkt?
1: Nee, begin niet.
2: Maar hoe klonk je nu in het begin?
3: Ja, boah, dat is
2: ja, het is lang geleden hier. Ja,
3: wel meer richting het Megadeth, denk ik.
1: Ja.
3: Het was natuurlijk wel de grootste inspiratiebron voor ons beiden als gitaristen. En dat was wel echt het gros van de inspiratie die in de band terecht kwam vanuit ons.
1: Ja, dus heel trashy.
3: Ja.
1: Gewoon geluid was gewoon natuurlijk wat dunner. En we hadden de keer allemaal nog niet zoals we die hadden. Maar ja, ik denk, want de eerste EP Warren, onze eerste EP, die vier nummers komen eigenlijk uit die periode.
3: Ja.
1: Dat is toen een beetje ontstaan en langzaam gaan groeien tot de nummers wat ze nu zijn.
3: Ja.
1: Dus ja, met de eerste EP kun je het denk ik gelijk.
2: Ja, ja. En hoe zijn jullie aan de naam Black Rabbit gekomen?
3: Nou ja, dan gaan we gelijk weer terug naar dat WK.
1: Ja, diezelfde dag.
3: Ja, ja, dus diezelfde dag. Ja, ja, wij hebben, dat is eigenlijk een verhaal wat we een beetje proberen eruit te krijgen, maar ja, het is wel leuk om te vertellen. We hebben toen met het WK waren wij met z'n tweeën het barbecue aan het doen bij Jelle thuis. En toen zaten we een beetje te geinen met verschillende bandnamen, met combinaties zoals Black Sabbath werd dus Black Rabbit. En ik weet even niet meer wat we allemaal meer hadden.
1: Iets met dieren. Het was iets met dieren. En toevallig hadden wij ook een konijn wat zwart was.
3: Ja.
1: Toen de tijd.
2: En barbecue, is er ook een link tussen konijn en barbecue? Of is dat...
1: Had wel gekund.
3: Had gekund. Ja. Maar
2: en dan wordt hij zwart op de barbecue, dacht ik. Maar dat is niet...
3: Nee.
1: Ja, dat is wel zo
4: gezwaar. Zwart blak het vlees.
2: Oké, jongens. Nee. Ik bedenk jullie verhaal van zoiets te plekken.
3: Black Sabbath werd Black Rabbit. En dat hebben we er eigenlijk gewoon ingehouden. En hebben we ons hele verhaal omheen gebouwd.
1: En wat denk ik leuk is om te vertellen is dat... We kregen op een gegeven moment ook wat, ging wat meer als band. Dus we waren wat meer een bandje. En toen kregen we op een gegeven moment de opmerking, ja, ik had jullie wel willen boeken, maar door jullie naam, dat kan niet op een metalfest.
3: Ja.
1: En toen hadden wij zoiets van, ja, gast, what the fuck, onze muziek is vet. En we hadden toen onze eerste EPL uit met de Artwork, met het konijn en heel bruut. En toen dachten wij van, ja, hier moeten we gewoon een fucking vet concept van maken. En gewoon goed aan.
3: Middelvinger opsteken naar die mensen en gewoon iets vets ervan maken.
1: Dat was wel echt, denk ik, de bewustwording van, ja, hier moeten we... Want we hebben zelfs nog overwogen om misschien een andere bandnaam te doen. Heel, omdat het dan echt niet metal was. En toen dachten wij echt van ja, je moet gewoon ons eigen...
3: Fuck it.
1: Ja, gewoon iets vets van maken.
2: We gaan er wat van maken.
1: Ja.
2: Ik denk gelijk een beetje aan de Playboy. Hoe ligt het aan mij? Dat is ook...
1: Helemaal met die oortjes.
4: Dat is die oortjes. Dat is door dat concept van die oortjes.
2: Ja, mensen, zo'n half oortje even dan erbij.
1: Ja.
2: Nou, dat kunnen doen.
4: Maar niet door de naam.
2: Eén geknikt oortje erbij.
1: Ja, dat kunnen we toch regelen.
2: Ter plek kun je het even regelen. Nou, ja. Dan hebben we toch iets... Playboy, jij hebt van die mooie oren.
1: Black
2: Rabbit. Ja, dan hebben we hem. Ja hoor. De Playboy. Je hebt alleen wel het oor gedaan waar Black Rabbit op staat.
1: En
2: moet je even die andere oor eventjes knikken. Ja, daar komt hij hoor. En dan maken we een mooie foto van.
1: Yes.
2: Ja, echt. De Playmate van de maand.

0: Ja. Dat is jellig.
1: Doe de kleren uit.
2: En dan uitklappen, hè, die poses.
0: Ja, ja, uitklappen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit wordt iets heel erg fraais, jongens. Ken je nog Abhorrence?
2: Ja.
0: Rick? We hadden hier Rompenprop te gast.
2: Ja.
0: En de drummer Joris, die
2: zat daarvoor in die band.
0: Voor Rompenprop bij Abhorrence.
2: Ja.
0: En toen hebben wij daar twee nummers van gedraaid. En hij werd wel enthousiast van. En hij heeft mij alle demo's toegestuurd.
2: Echt? Leuk.
0: Dus ja, ik vind het nog steeds een toffe band. Oude shit, heren. Zo klinkt het ook. Maar ik kan het ontzettend waarderen. En nou goed, laten we even nummer draaien. Incense of Decadence.
2: Leuk.
0: Prachtig.

0: Ja.
1: Nou,
0: dat is toch... Dat is lekker, man. Lekker
2: gitaar heeft ze licks in zitten.
1: Ja. En het is die, maar, die garage shit ik net laag af.
2: Maar die solo schiet wel alle kanten op.
1: Ja, maar het is toch heerlijk. Het is echt...
2: Ja, er zit al ergens een begin, er zit al ergens ook een eind. Maar wat doe je daartussen allemaal eigenlijk? Sommige riffs, echt wel vet.
1: Ja, ja, het is toch geweldig, man.
2: Nou, dit hoort al wel een beetje ook met dit geluid, hè?
1: Vind ik eigenlijk wel. Vind ik
2: wat
1: wel.
2: Zou je dit te gek vinden als we het opnieuw zouden opnemen met een hele strakke, nieuwe, vette, moderne productie?
0: Nou ja, dat is niks.
1: Nou...
2: Het zou wel beter uit de verf komen, maar...
1: Kijk, ik...
2: Misschien.
1: Kijk, als je het nu opneemt...
2: Maar hoort dat?
1: Dan is het ook raar als het dan klinkt alsof het van de jaren 90 is. Dat vind ik ook weer een beetje nepperig. Maar je hoort hier inderdaad de jonge honden. Je hoort hier lang geleden. En dat maakt het...
2: Het is ook zijn charme.
1: Zijn charme heeft inderdaad, ja.
0: Maar wanneer is dit?
1: Doe ik niet helemaal te zeggen, maar ik denk eind jaren 90. Die van 97-98, dingen daar vandaan.
2: Ja, ik denk. Voor na 88 en voor 96.
1: Ja, maar even drift erbij. Heel goed, Ricky. Erg leuk. In 93 kwamen jullie met jullie full length aanzetten. Hypnosomnia.
0: 93?
1: Oh, sorry. Ja, ik zit weer even met abhorrence in mijn hoofd, jongens. Sorry, 2023.
2: Ah, dat klopt
1: dat
2: wel.
1: Dat klinkt beter, hè?
2: Ja.
1: Hoe werd je ontvangen?
0: Op zich, we zijn toen in zee gegaan met iemand die het meer de wereld ingooide. Dat werkt op zich best wel goed. Dus hij werd volgens mij best wel positief ontvangen.
3: Ja, alle reviews waren heel erg positief.
0: Ja.
3: We hebben ook in de Rocktribune gestaan toen.
0: Ja.
3: Een review. Was volgens mij ook zo'n 8 of zo. Maar goed ontvangen. Echt, dat was wel, denk ik, ook ons moment dat we zeiden, oké, dit is onze nieuwe sound. En hier gaan we mee door. Dus dat was voor ons ook echt maar weer even een soort herstart. Nieuwe zanger, nieuwe bassist.
1: Ja, precies.
3: Ja.
1: Coffin Feeder. Jullie nummer 2.
3: Ja, ja, daar hebben wij toen nog in 2022 in de DB's mee gestaan. De oude DB's.
1: Samen met
3: Disquiet. Ja, was dat toen.
1: Met Disquiet? Ja. Ja, onze jongens hebben ook al in de show gehad. Ja,
3: ja.
2: Zeker.
3: Ja, het was een toffe show.
0: Ja.
3: Sven, qua vocalist, is echt een beest.
1: Ja,
3: dus
1: zeker.
3: Dus het was leuk om daar het podium mee te mogen delen.
2: Ja.
0: En we hebben getwijfeld over Aborted of Coffin Feeder. Omdat we dat allebei heel vet vinden.
1: Aborted, ook leuk. Ja.
0: Alleen Coffin Feeder sluit dan weer wat meer aan conceptueel en veel postproductie. En
3: en een moderne jasje een beetje, wat ze doen.
1: Nou ja, het is Plug It In. Ik vind het een beetje een...
2: De titel is een beetje...
1: Ik ben op zich niet nieuwsgierig naar dit verhaal erachter. Dus met om jou die verhaal, je moet dit ook niet willen weten. We gaan luisteren naar Coffin Feeder met Plug It In.

0: zware jongens.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Dit is Kink Distortion.

0: Klopje. Kom maar op, een instrumentaal nummer heb ik uitgekozen voor deze week. En ook nog eens een keer in het death metal genre. Het nummer heet March of the Campbelltown en de band heet Pentacle. Kennen jullie de band?
1: Zeker.
0: Ja? Jullie, jongens?
1: Nee.
0: Oh ja? De band bestaat best wel lang eigenlijk.
1: Ja.
0: Al. 1989. Dus dat is al een behoorlijk eindje. Het nummer March of the Campbelltown komt van het album uit 2005. En het heet, dat album heet Under the Black Cross. Het is de derde track op dat album. Het gaat bij de band Pentacle veel over zeevaart en de historie daarvan en oorlogsvoering, heb ik begrepen. De band komt uit Bladel, Noord-Brabant. Nog steeds actief. En hebben recent nog een splitalbum uitgebracht met de band Death Fucker. Nou, mooi naam.
2: Ja.
0: What's in the name? Even kijken, de stijl van de band, althans wat ze zelf aangeven, Celtic Frost, Hellhammer, Venom, Battery. In het najaar, daarom zag ik ook dat de band nog behoorlijk actief was, staan nog een paar leuke interessante festivals op de agenda. In Duitsland, Griekenland en in Finland. Nou, March of the Campbelltown, Ernst. Ik zou zeggen, knal hem er lekker in. Pentacle.

0: Nou, dat was een heerlijk galopje.
1: Behoorlijke galop in,
0: hè? Hoe zit het trouwens met jullie, heren en galopjes? Past het in het verhaal?
2: Nou, ik denk het wel, in zekere zin.
1: Ja, op zijn tijd.
2: Ja, misschien pakken we de riddersoort of zo, dat we dan dat hij daar voorbij komt.
0: Ik zou doen, want we zijn gek op galopjes hier.
1: Wordt gedraaid, hè?
2: Ja. En dus, dit item, nou, houden we ons opschrijven.
0: We vragen iedereen of ze alsjeblieft even een galopje willen maken.
1: Ja, er komen binnenkort een paar bands met galopjes.
0: Jij sprak de band Scar. Die gingen zelfs een nummer, geloof ik, aanpassen.
1: Die hebben een nummer geschreven, inderdaad, met een galop, zodat hij in de show gedraaid gaat worden.
0: Ja, dat zo vergaat het wel, heer.
1: En binnenkort heb ik nog weer wat hopelijk nieuws.
0: Oh ja? Ja. Oké, okay, nou.
1: Ook met een galop.
0: Ik ben heel nieuwsgierig. Hey, jullie hadden een Black Rabbit Fest. Ja. 5 april jongstleden. Dat heet Black Rabbit. Ik vermoed dat het iets met jullie te maken heeft. Vertel even, wat is de achtergrond van dit?
3: Nou, wij hebben 2 jaar geleden bij Gigant hebben we een beurs gekregen. We moesten heel plannen schrijven om wat te doen. En wij hadden altijd het idee van we vinden het vet om zelf iets te organiseren. En eigenlijk was het idee om met Pasen ons eigen festival op te tuigen. En zo is dat balletje een beetje geronden. En toen kregen we die beurs en hulp vanuit Gigant. En toen werd het eigenlijk concreet. En heb ik gezegd, nou, festival bij Black Rabbit, dat past wel. En op Pasen is ook niet zoveel te doen.
1: Ja.
3: Dus zo is dat een balletje een beetje gaan rollen. En vorig jaar hebben we de eerste editie gedaan. En in eigenlijk helemaal onze eigen huisstijl. Met ook dezelfde artwork artiest. Dus ook weer een beetje wel gelinkt aan ons, maar ook weer een beetje los van ons. Ja, dat eigenlijk.
1: Ja, Black Rabbit, paashaas, weet je wel, dat past wel bij elkaar.
0: Daar hebben we hem, de paashaas.
3: Ja. Hadden ook een paashaas die rondrende constant. Ja. Door
0: in het zwart?
3: Nee. Die pakken zijn er dus niet. We hebben heel het internet afgezocht, maar.
0: Er zijn geen zwarte paaspakken.
1: Nee, schilderen is ook weer zo wat.
0: Ja, dat is ook wel geen dingetje inderdaad. Ja, dat begrijp ik.
3: Vaak genoeg aan doen.
0: Hoe zoeken jullie de bands dan uit? Waar moeten ze aan voldoen? Moet het Nederlands zijn? Mag het van alles wezen? Wat voor een genre? Moet het bij jullie passen?
1: Nou, we zaten... Ja, zeg maar.
3: Qua genres hebben we wel een beetje ervoor gekozen om het niet te limiteren aan alleen death metal of alleen thrash. Dus we hebben wel een beetje ervoor gezorgd dat we best wel een ruim schaal hebben. En dat voor het publiek hebben we best wel veel reacties over dat ze het best wel interessant vonden. Dus we hadden mensen die begonnen met punk, maar hadden we ook typische thrash metal, de death metal, black metal. En het eindigde dan weer met echt klassieke heavy metal. Vond ik op zich wel een interessante aanpak.
1: Nou, voor ieder wat wils hadden wij een beetje,
2: dat was een beetje de
1: paasgedachte.
0: Zodat echt elk gezinnetje kan komen die denkt van joh.
3: Elke vader, elke moeder, elke zoon, elke dochter.
0: Met kids lekker komen. En als headliner, Good Old Heavy Metal. En ik denk dat dan even mijn buurman moet aankijken, Rick.
1: Afgelopen keer, afgelopen editie stonden wij daar. Ja, dat was superleuk. Ja. Leuk opgezet. Ja, je hebt de bands in het café, zeg maar.
3: Ja.
1: Kleine zaal, café. En de bands in het gigant hoofdpodium. Dus een hele leuke zaal. Toffe bands, mooi opgezet. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Het jaar daarvoor was Picture. Dus dat is dan die old school heavy metal die dan eindigt, zeg maar.
0: Ja, en dat is ook de bedoeling variatie. Dat Good Old Heavy Metal het eindigt? Of mag het volgens jou?
1: Dat was toeval misschien. Dan
3: ja, dat was toeval.
0: Dat is toeval, oké. Want er komt een derde editie aan.
3: Zijn we nu over aan nadenken wat we gaan doen volgend jaar. Of dat we het volgend jaar doen of het jaar erop. Maar we hebben wel gemerkt dat zo'n festival organiseren, dat vergt best wel veel energie en tijd.
1: Veel werk hoor.
3: En we willen nu eigenlijk weer zeggen van nou, nu moet Black Rabbit weer even op één staan.
1: Ja.
3: Dat we daar weer even druk mee zijn.
1: Focus op.
3: We zijn er nu een beetje in de overweging van wat gaan we volgend jaar doen, wel niet. Het jaar erop of nou goed zo. Maar we hebben de bands ook al een beetje gedaan uit de regio. Nou, dat vinden we leuk. We hadden vorige afgelopen editie Tom. Een puntbeetje uit Zutphen. Die kennen die jongens ook toevallig. Nou, een puntbeetje past dan perfect in het café. Dat is echt een beetje oldschool rock'n'roll. Nou, dus dan krijgen die daar een plekje. Dus regio gebonden, ik vind ik altijd leuk. Hoeflon uit Arnhem als echt oldschool death metal.
0: Ja.
3: We hadden de Harringtons uit Zutphen. Ook weer wat meer trash death. De Hesken uit Zwolle. Dat is dan weer heel symfonisch en prog. Ja,
2: gewoon uit onze eigen kenniskring hebben wat. En we wilden altijd wel een headliner of twee wat grotere namen om dan echt ook voor het publiek dat de mensen te trekken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus, en juist, nou, een leuk idee.
1: Dat gevarieerde is juist dan best lastig om bij elkaar te krijgen. Om er echt een goede pil van te maken.
0: Dus ja, precies. Ja,
1: ik zeg dat ik persoonlijk juist dat heel leuk vind. Om met Maarten dan op zo'n soort festival te spelen. Dat heel gevarieerd is in plaats van alleen maar een oldschool fest. En waar we staan met...
0: Helemaal mee eens.
1: Met de bekende namen, de Pictures, houden allemaal tof. Maar ik vind het leuker eigenlijk zelf om bij de iets hardere bands en wat meer in variatie te staan. Want dan heb je ook publiek die jou vaak dus nog helemaal niet kent. Bij zo'n oldschool fest, ja, dan kent iedereen het wel. Heb je misschien 100 keer gezien. Ja. Hier staan dan fans die je nog juist niet hebben gezien. Ja. En fans misschien van ons die andere genres niet hebben gezien. Dus volgens mij kun je dan ook juist leuk zieltjes winnen. En er zit ook een risicootje aan. Hè? Niet iedereen vindt altijd alles even leuk.
0: Ja. Maar dat hou je denk ik altijd.
1: Ja, maar ik vind het juist dat wel... Het is ook een uitdaging.
0: Ja,
1: om daar dan tussen te staan.
0: Ik hou van heavy metal, thrash, death, black, doom. En als het allemaal op zijn dag allemaal voorbij komt, vind ik wel leuk.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, maar goed, ik hou ook van al die genres.
1: Ja, dan, ik vind dat mooi.
0: Ja, heb ik zeker wat gemist. Ja. Maar goed, Rick speelde, dus dan heb ik nooit zo'n interesse.
1: Dan had je ook eerder weg kunnen gaan.
0: Ja, dat is waar. Ja, dan heb je een punt. Hell Valley High. Ken je deze?
1: Ja, want die heb je eerder gedraaid. Die band.
0: Fuck, is het zo?
1: Ja.
0: Oh, ik
1: weet niet of je dit nummer hebt gedraaid, maar als we dit nummer hebben, dan komt het ook niet hier uit de regio.
0: Ja, dat is ook zo
1: bij. Ik
0: dacht, dit nummer komt wel bekend voor eigenlijk.
1: Als het lekker is, nog een keer toch?
0: Nou, we hebben natuurlijk best wel ook vanwege de gasten allemaal wat zwaarder. En ik dacht, ik wil even iets anders tussendoor, zeg maar. Dit is meer stoners. Ken ik hem al een keer gedraaid? Fuck it.
1: Je vindt het goed, dus draaien.
0: High Valley, nee, Hell Valley High heet ze, met Futile.

0: Ja, ja, High Valley, Hell Valley High.
1: Is echt steeds andersom. Maar lekker om dit nummer nog een keer te horen.
0: Ja, we hebben gecheckt. We hebben in april of zo een keer gedraaid.
1: Ja, ik denk in de show met Damnation.
0: We hebben zo'n mooie lijst van Erwin. En heb ik op zitten zoeken. En daar kwam ik hem, ja, misschien zoek ik niet goed, maar ik kwam hem daar niet op tegen met de zoekfunctie. Maar ja, je laat een playlist aan mij zien.
1: Ja, maar Erwin is even op kansen, ja, toch?
0: Ja, maar niet in
1: hij
0: dat tril.
1: Een beetje achter.
0: Dat,
1: Oh, Erwin, kom op dan. Dat, hoe kan dat?
0: Nee, ik weet het is, maar het geeft niet. Het is een lekker nummer, dus helemaal mooi.
1: Ja, toch. Waard hem nog een keer toe.
0: Hé jongens, over 5 jaar. Waar staan jullie dan? Is ver weg. Maar hoeveel albums zijn we dan verder? Hoeveel verhalen hebben we er gehad?
2: Eentje.
0: Eentje?
2: Ja. Ik denk het wel.
0: Ja? Ja?
2: Realistisch gezien denk ik wel.
3: Ja. Verwacht van wel. Ja.
0: En dat betekent dat het nieuwe album dan niet heel snel gaat komen? Of komt hij wel heel snel, maar een vol verhaal heel lastig te bedenken?
2: Nee, het verhaal... Nou, we hebben het verhaal al... We weten al welke kant we willen. En we hebben het verhaal...
0: Voor meerdere albums?
2: In ieder geval voor de eerstkomende.
0: Ja. Ja.
2: We hebben eigenlijk ook al wel een keer verder gedacht van hey, wat zou daarna kunnen. Maar we willen de volgende plaat echt goed aanpakken. Dat mensen niet meer om ons heen kunnen. We willen hem echt gewoon neerzetten, wat we ook al zeiden, met gastartiesten. Daar zijn we nu in dit proces zijn we net begonnen. En realistisch gezien, ook met het fixen van een show, een tour, een eventueel, een boeker die ons daarin kan helpen. En we hebben daar ook wel met mensen over gesproken die zeggen van je kunt beter de tijd nemen en het echt goed aanpakken. Omdat je nu weer over een jaar een plaat uitbrengt en dan weer net niet shows hebt en dan weer net niet is.
3: Sla je net de plank mis misschien, ja. Of net de verkeerde timing.
0: Ja.
2: Ja, dat is wat we heel erg merken.
0: Oké, je mikken wat hoger.
2: Ja.
0: En wat wil je daarmee bereiken? Wat is dan het doel?
3: Een grote tour.
2: Nou ja, in ieder geval dat we erkend worden in de grotere metal festivals in Nederland. Dus een Into the Grave, een Stonehenge. We hebben al een keer op Stonehenge gespeeld, maar dat we daar ook voor gevraagd worden. En dat we door Europa een toertje kunnen regelen. En er hoeft niet eens grote zalen te zijn, maar dat we
3: dat je onze naam eruit krijgt. Ja, net wat meer bekendheid. In plaats van dat je echt de kleine zaaltjes pakt en hier en daar voor bij wijze van spreken kratje bier speelt, willen we eigenlijk toch meer de voorprogramma's gaan pakken.
2: Dat hebben we nu gelukkig al niet meer, maar we moeten nu een stapje omhoog.
3: Ja.
0: Heb je ooit ook iemand ontmoet met de band? Die denkt van ja, het is wel ontzettend vet dat we die ontmoet hebben.
3: Oeh.
0: Moet je hard over nadenken.
2: Nou, wat ik heel vet vond. We hebben in het voorprogramma van Beast gespeeld. Deense death metal band.
0: Ja. Die zijn groot geworden.
2: Ja. En zij speelden toen in de kleine zaal van Patronaat. En wij in het voorprogramma. Ah, ik vond dat zo vet. Want ik vond ze ook heel vet. Gewoon, ik vind ze heel vet. En hun, wat zij doen, dat ambieer ik ook. Zeg maar, echt klein beginnen in Denemarken. En dan uiteindelijk een kleine zaaltje. Dat vond ik heel vet.
0: Wat doen zij? Want ik heb ze in mijn andere programma. Heb ik een soort van top 40 bij Nieuwe Metal. Daar zijn ze best wel vaak voorbij gekomen. Ik vind het ook vet. Maar ze zijn best hard gestegen.
2: Ja.
0: Terwijl ze niet iets nieuws doen, zeg maar. Heb je een idee waarom zij zo hard... Kan je er iets van kopiëren? En ik denk, hey.
3: Ik denk wat zij vooral live heel goed doen. Ze houden het heel informeel. Heel klein eigenlijk. Ook al is het best een grote zaal. Ze maken de interactie heel erg belangrijk.
2: Ja, en ze spelen heel veel. Ze hebben echt veel gespeeld.
3: Dat klopt. Maar ja, dan moet je ook, als je veel speelt, nog wel iets interessants doen.
2: Nee, zeker.
3: Waardoor je mensen wel geïnteresseerd houdt.
2: En wat ik bij hun heel erg voel, is die er zit een soort vibe in. Een soort oldschool vibe. Dat je echt naar een death metal bandje zit te kijken. Maar het boeit ze ook eigenlijk niet, want ze lachen allemaal en ze hebben allemaal plezier.
3: Ja.
2: En dat zie je en dat, ik denk dat de band wel heel erg ziet. Met het plezier. Goede riffs, maar ook gewoon goede muziek. Laten we dat voorop zeggen.
0: Ja. Ja. Daar begint het mee.
2: Ik denk dat het daar wel mee begint.
3: Plezier uitstralen.
2: Ja.
3: Ja.
0: En doen jullie dat? Ja. We hebben ze één keer gekeken, één keer gezien. Althans ik. Je hebt ze natuurlijk vaker gezien.
3: Ja.
0: Op de Rock Circus, toch?
3: Rock Circus ook. Black Rabbit Fest natuurlijk ook gezien. Metal Battle, nou, volgens mij hebben jullie 2 keer daar gezien. Ja.
1: Dus wel een aantal keer, maar dat doen zij wel.
3: Wij proberen
1: zeker
3: wel
1: wat ik me ook kan herinneren van Black Rabbit Fest, energie, er gebeurt wat op het podium.
3: Ja.
1: Dat staat echt wel goed.
2: Ja. Ja. Ja, we doen ons best ervoor. En ik denk ook, we hebben ook wel side banners met eigen verlichting.
1: Ja. Ja.
2: En die ook een eigen thema neerzetten. En dan doen we altijd met de lichtman overleg van nou, dit zijn de nummers. En die kleurtjes hebben we per nummer.
1: Want wat wil je zeggen?
3: Nou, wij proberen er eigenlijk altijd wel echt een show van te maken. En een beetje het theatrale ervan. En wat de samenhang met ons concept. En dat hadden we vooral bij Black Rabbit Fest de laatste gedaan. We hadden dus een videoclip van tevoren opgenomen, ook in de Gigant. En die aankleding van die videoclip hebben we dus eigenlijk ook op het podium zelf vertaald weer. Dus met die kaarsen en En dat vind ik iets
1: wat... props erbij.
3: Dat vind ik altijd wel tof aan ook een nieuw album weer. Want dat houdt het altijd wel weer een beetje fris en vernieuwend. Dus elke keer als mensen dan denken, oh, er komt een nieuwe plaat uit. Dus hoe zou nu hun decor er weer gaan uitzien? Het moet niet een grote musical worden of iets dergelijks. Yeah. Maar wel gewoon dat iets anders is dan gewoon vijf man met zwarte shirtjes en
0: ja that's precies. It. En dat betaal je namelijk ook allemaal zelf. Is het ook duur, zo'n band?
3: Ja.
2: Maar wij, ja. Het is aardig investeren.
0: Ja. En dat is vooral een dure hobby.
2: Ja, zeker.
0: En heb je het niet alleen over het bier wat jullie moeten aanschaffen?
2: Nee, dat komt er allemaal nog bij.
0: Oké. Het is ook niet voor iedereen al weggelegd, Ricky.
1: Nou ja, het moet je passie zijn, hè? Ja.
2: Hobby kost
1: en in het begin, en zeker als je wil groeien, dan moet je investeren. En zeker mooie shirts, wat jullie nogmaals aan hebben, dat gaat wel helpen. Want die wil je als fan gewoon hebben. En dan lopen die fans ook weer reclame voor jou.
2: Ja.
1: En dat, ja, weet je wel, je moet eerst ze aanschaffen, je moet ze ontwerpen, en dat kost honderden euro's. En dan moet je ze nog zien te verkopen. En daarvoor moet je weer spelen. En, want je verkoopt toch het meeste bij een live show.
2: Ja.
1: En niet online. Dus dat is investeren. En uiteindelijk moet je knop om dat je kiet gaat spelen. Minimaal eigenlijk. Dan ben je al heel lekker bezig hoor.
0: Volgens mij, als je kiet speelt, is het
1: dan ben je al heel lekker bezig.
0: Ben je al een topper.
1: Ja.
0: Dat, zeker in de metal. Wat dat betreft is het een beetje ongelukkig scene financieel waar je in zit, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar het zit wel vol met mensen die gedreven zijn uit een passie.
1: Tuurlijk.
0: Want voor het geld doen ze in ieder geval niet. Dus
1: nee.
0: Wat dat betreft vind ik het ook wel weer mooi aan deze scene.
1: Ja, maar dat is het ook. Deze jongens komen toch ook uit, weet ik van waar allemaal vandaan. Een bar en eentje dan, valt dan wel mee.
0: Om de hoek.
1: Maar, en de andere bands ook, Friesland, weet ik van waar ze vandaan komen allemaal. Ook voor die passie en de promotie voor de band.
0: Ja.
1: Maar begin met passie.
0: Zeker. Nou, dat zit voor mij wel goed, heren.
1: Zeker goed.
0: Wij gaan zometeen nog heel even nog een quizje doen, denk ik. Nog een paar laatste dingetjes in de XL. En nu gaan wij de radiovariant afronden. Dank jullie wel, heren, voor jullie komst.
2: Jullie ook bedankt.
0: Naar de DB's. Nou ja, graag gedaan. En we zijn weer een stuk wijzer geworden van Black Rabbit. En ik ga jullie verhalen eens even uit... puzzelen, de teksten. Of ik dat,
1: hebben jullie ergens echt gewoon zo ver gekregen? Hè?
2: Het zou wel zijn.
1: Is dat de eerste band?
0: Ja.
1: Waarvan jij nu even in gaat zoomen op de teksten?
2: Dit is het keerpunt.
0: Ik weet niet of dit het heel lang kan volhouden, heren. Maar,
2: er zijn plaatjes bij, dus je kan ook...
0: Dat scheelt
2: me wel. Dit is een stripboek.
0: Ja. Dat scheelt me wel, plaatjes kijken.
1: Dat is wel lekker, ja. Om te beginnen.
2: Er zijn maar vier nummers op de laatste EP, dus dat is ook nog wel...
0: Is ook nog te doen... Dus, ik ga toch eens eventjes...
1: Als jij nou volgende week even gaat vertellen wat je ervan geleerd hebt...
0: Oké, we gaan een nummer draaien. Dat is alweer even tijd. Dankjewel, Rick, voor deze intermezzo. Heren, dank wel voor het bier.
1: Ja.
0: Dat gaat helemaal goed komen. En een shotje hier.
1: En tasje.
0: Nou,
2: ja,
0: dat gaat...
2: Er zit nog een cd'tje in.
0: Deze shotje half leeg.
1: En cd'tjes.
2: Shirtjes hebben we ook nog mee, dus komt goed.
0: Hij is helemaal niet vol.
2: Ja, drink er maar eens 20 van op.
0: Oh, 20? Ja, dat zal inderdaad.
2: We hebben van alle shotjes een klein slokje genomen.
0: Of die wel goed is voor die extra.
1: Een beetje los te komen.
0: Ja, deze is wel goed. Naar de volgende. Dat is wel aardig. Ja,
1: nee, maar we kunnen even kijken, Ernst, of misschien nog zo'n pakketje voor een luisteraar kunnen samenstellen.
0: We gaan erover nadenken.
1: En dan maken we er even een leuk vraagje bij en dan... posten we dat nog even op onze socials.
2: Klinkt goed.
0: Ja. Dankjewel, heren. En dan gaan we afsluiten met jullie nummer 1. En daar, heb je enig idee?
2: Hollow Eyes, denk ik.
3: Als in meest gespeelde of op dit moment de populairste?
0: Oh, sorry. Jullie hebben drie nummers doorgegeven.
2: Ja, nee, tuurlijk. Ja. Asphyx.
0: Asphyx. Ja, dat is hem. Waar komt die vandaan?
2: Deze heb ik ingestuurd.
0: Die heb jij ingestuurd.
2: Ik vind dit is zo'n hard nummer. Dit is echt gewoon keihard losgaan.
0: Nog meer dan deathcore, hè?
2: Ja, als je echt wil mosje wel, ja.
0: Ja, het is toch...
2: Lekker lompen om een hulp.
3: Ja, dit is echt gewoon keihard rennen.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Nou, heerlijk. Death the Brutal Way. Hoe mooi kun je het afsluiten. Ja. Prachtig tekst. Toch?
2: Ja.
0: Ik ken de tekst niet, maar...
1: De titel in ieder geval
0: prachtig is. In ieder geval heel mooi gezongen door onze Martin. Dankjewel, heren. En
1: dankjewel.
0: Volgende week zijn we weer met een nieuwe
1: De Loodzwaaier. Schakel even over naar de XL.
0: Zeker.
1: En tips en nieuwtjes. Loodzwaarjongens@king.nl.
0: Goed idee.
1: Loodzwaarjongens, niet de Loodzwaarjongens. Loodzwaarjongens@king.nl.
0: Exact. Goeie toevoeging. Tot volgende week.
1: Later.

0: Session.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Kink.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
9: Doei.
10: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamster

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Tank.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken.

0: Lidl.
1: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
2: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Kink Distortion.

0: Kink.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze. In een leuk plaatje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: net zo makkelijk retour.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: King Distortion.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Distortion. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.